0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Wereldgezondheidsorganisatie telt voorlopig 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen, waarvan er dus al 6 bevestigd zijn door laboratoriumanalyses. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van dat virus. Die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is intussen onderweg naar Tenerife. Van daaruit vliegen de opvarenden naar hun eigen land. De Nederlandse opvarenden van het schip moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in een thuisquarantaine, ook als ze geen symptomen hebben. Ook bij ons zullen 2 Belgen die op het schip zitten worden onderzocht en opgevolgd, maar ze moeten niet verplicht in quarantaine. In de Royal Albert Hall in Londen is de 100ste verjaardag van Sir David Attenborough gevierd. De bekende natuurdocumentairemaker kreeg ook verjaardagswensen van de Britse koning Charles. Die had een bijzondere videoboodschap voor hem. Je hebt de wonderen van de natuur getoond aan de hele wereld en zo heb je ook getoond hoe belangrijk het is om onze kostbare planeet te beschermen, schreef hij.
1: Over those decades, you have revealed the beauty and wonders of nature to audiences around the world in new and marvelous ways. In so doing, you have shared my determination to highlight the urgent need to protect and preserve this precious planet of ours.
0: Ja, en dat was ook nog de hond van koning Charles. De verjaardagskaart werd in het filmpje dan met behulp van wilde dieren afgeleverd bij de Royal Albert Hall. Daar nam Attenborough onder groot applaus de echte kaart met een glimlach in ontvangst. Op de 7e speeldag in de Europlayoffs van het voetbal heeft Standaar gisteravond in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de 2e week op een rij een voorsprong uit handen. Middenvelder Wouter George was achteraf dan ook streng voor zijn ploeg, maar hoopt op beterschap in de laatste 3 wedstrijden van het seizoen.
2: Ik denk dat we gewoon moeten leren, en zeker uit deze 2 wedstrijden. Ergens is het wel een leermoment, want dit kan gewoon niet meer door de beugel. En ik denk dat we die gewoon moeten spelen met plezier en vooral meer maturiteit. Ik denk dat dat de boodschap is.
0: Dankzij de zege komt Standaar voorlopig alleen aan de leiding in de Europlayoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Die komen zondag nog in actie. Leuven blijft laatste. Het weer nog. Het is helder vannacht en ook fris. Minima rond 5 graden. De dag begint zonnig straks, nadien wat stapelwolken en het is wel zacht met maxima overdag tot 22 graden. Ook zondag krijgen we gelijkaardig weer. Ik wens je nog een fijne nacht. Over een uurtje ben ik weer terug en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus.

Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In de Persische Golf bij het Iraanse eiland Kargh is een grote olievlek opgemerkt. Dat melden persbureau Reuters en de New York Times. En dat op basis van satellietbeelden. De olievlek zou 50 vierkante kilometer beslaan. De oorzaak is niet bekend. Vanuit Iran zijn er geen berichten over. Op het eiland Kargh bevindt zich de grootste Iraanse olieterminal. En die is goed voor 90% van de Iraanse olie-export.

0: Eind maart dreigde de Amerikaanse president Trump nog met de totale vernietiging van de installaties op het eiland Kar. De Wereldgezondheidsorganisatie telt voorlopig 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen, waarvan er dus al 6 bevestigd zijn door laboratoriumanalyses. Alle 6e gevallen zijn infecties met de Andes-variant. Die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is intussen onderweg naar Tenerife. Van daaruit vliegen de opvarenden naar hun eigen land. De Nederlandse opvarenden van het schip moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in een thuisquarantaine. Ook als ze geen symptomen hebben. Ook bij ons zullen 2 Belgen die op het schip zitten worden onderzocht en opgevolgd, maar ze moeten niet verplicht in quarantaine. Real Madrid heeft spelers Federico Valverde en Aurélien Tchouaméni bestraft met een boete van €500.000 voor een incident op de training. De 2 raakten verwikkeld in een vechtpartij na een ruzie. Valverde liep een hoofdwonde en hersenschudding op en kan 2 weken niet spelen. De 2 hebben intussen hun spijt betuigd en ze zeggen ook de gevolgen van hun gedrag te aanvaarden. Valverde schreef op Instagram ook nog dat vermoeidheid en frustratie na de laatste wedstrijden een rol heeft gespeeld. En dat zulke conflicten meestal intern worden opgelost. Maar omdat het sportief niet goed draait, wordt het opgeblazen. Er is ook echt gevoetbald. Op de 7e speeldag van de Euro Playoffs heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog geen enkele wedstrijd winnen en gaf voor de tweede week op rij een voorsprong uit handen. Middenvelder Wouter George was achteraf streng voor zijn ploeg, maar hij hoopt op beterschap in de resterende wedstrijden.
1: Ik denk dat we gewoon moeten leren, en zeker uit deze 2 wedstrijden. Ergens is het wel een leermoment, want dit kan gewoon niet meer door de beugel. En ik denk dat we die gewoon moeten spelen met plezier en vooral meer maturiteit. Ik denk dat dat de boodschap is.
0: Standaard staat voorlopig alleen aan de leiding in de Euro Playoffs. 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die 2 ploegen komen zondag nog in actie en Leuven blijft laatste. Het is helder en fris, minimaal rond 5 graden. De dag begint zonnig. We krijgen later stapelwolken en zachte temperaturen tot 22 graden. Ook zondag hetzelfde weer. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van WRT Nieuws.

Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij Israëlische luchtaanvallen op 4 plaatsen in het zuiden van Libanon zijn vrijdag 10 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de slachtoffers zijn volgens Libanon ook 2 kinderen en 3 vrouwen. De pro-Iraanse militie Hezbollah, die vooral actief is in het zuiden van Libanon, heeft gereageerd met 2 aanvallen op militaire basissen in het noorden van Israël. Volgens Israël zijn die raketten neergestort op open terrein en hebben ze geen doel geraakt. In principe is er een staakt het vuren van kracht sinds 17 april, maar Israël zegt het recht te hebben om alle noodzakelijke maatregelen te nemen uit zelfverdediging. Eind volgende week zijn er vredesgesprekken met Israël in Washington. Ook Libanon zal daar dan aan deelnemen. In de Perzische Golf bij het Iraanse eiland Kach is een grote olievlek opgemerkt. Dat melden persbureau Reuters en de krant The New York Times op basis van satellietbeelden. Die olievlek zou 50 vierkante kilometer beslaan. De oorzaak is niet bekend. Vanuit Iran zijn er geen

0: berichten over zo'n olievlek. Op het eiland Karg bevindt zich de grootste Iraanse olieterminal en die is goed voor 90% van de Iraanse olie-export. Eind maart dreigde de Amerikaanse president Trump nog met de totale vernietiging van de installaties op het eiland Karg. En de Royal Albert Hall in Londen is de 100ste verjaardag van Sir David Attenborough gevierd. De bekende natuurdocumentairemaker kreeg ook verjaardagswensen van koning Charles. Die had een bijzondere videoboodschap voor hem. Je hebt de wonderen van de natuur getoond aan de hele wereld. En zo heb je ook getoond hoe belangrijk het is om onze kostbare planeet te beschermen, zei hij en schreef hij.
1: Over those decades, you have revealed the beauty and wonders of nature to audiences around the world in new and marvelous ways. In so doing, you have shared my determination to highlight the urgent need to protect and preserve this precious planet of ours.
0: Een fragment uit die videoboodschap. Het was een heel filmpje. De verjaardagskaart werd dan met behulp van wilde dieren afgeleverd bij de Royal Albert Hall. En daar nam Attenborough onder groot applaus de echte kaart met een glimlach in ontvangst. Het weer nog. Het is helder en fris. Rond 5 graden de komende uren. De dag begint zonnig en later volgen dan wat stapelwolken. Het blijft wel zacht overdag met maximaal tot 22 graden. En zondag krijgen we een beetje hetzelfde weer. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5:00, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij een frontale botsing tussen twee mensen op Steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een man van in de 60 om het leven gekomen. De andere bestuurder van de step, een 20er, werd licht gewond, maar verkeerde in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op en ze kwamen zo met elkaar in botsing. Er is een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. Bij Israëlische luchtaanvallen op 4 plaatsen in het zuiden van Libanon zijn vrijdag zeker 10 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nieuwszender Al Jazeera heeft het over 30 doden. Beide slachtoffers zijn volgens Libanon ook 2 kinderen en 3 vrouwen. De pro-Iraanse militie Hezbollah, die vooral actief is in het zuiden van Libanon, heeft gereageerd met 2 aanvallen op militaire bases in het noorden van Israël. Volgens Israël zijn die raketten neergestort op open terrein. In principe is er een staakt het vuren van kracht sinds 17 april, maar Israël zegt het recht te hebben om alle noodzakelijke maatregelen te nemen uit zelfverdediging. Eind volgende week zijn er vredesgesprekken met Israël in Washington en ook Libanon zal daar aan deelnemen. Sport. In de play-off finale van het volleybal heeft Roeselare de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik. Dat gebeurde in 5 sets. Roeselare-speler Stijn Dulst was tevreden.
1: Ja, dat doet toch wel eventjes deugd. Zeker achter die wedstrijd afgelopen dinsdag. Daar hebben we toch wel even een uppercut gekregen. Doet deze wel heel veel deugd. Zeker ook de manier waarop. Het is vaak zo geweest dat we in de belangrijke momenten het net

0: deden, net tekort kwamen. Vandaag doen we dat wel, dus dat doet wel deugd, ja.
1: Mazeik won de vorige twee wedstrijden. Daardoor staat het nog altijd 2-1 in het voordeel van Mazeik. Wie het eerst drie keer wint, is kampioen. Dinsdag wordt het vierde duel gespeeld in de Steengoed Arena van Mazeik. En dus dan kan Mazeik eventueel kampioen worden. Voor het eerst sinds 2019 zou dat dan zijn. Het weer nog, het is helder, fris ook. Minimaal rond 5 graden de komende uren. De dag begint dan zonnig, met later wat stapelwolken. En het wordt ook zacht, maximaal tot 22 graden. En zondag krijgen we gelijkaardig weer. Ik wens je nog een fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 6 uur. Heel goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Er gaat vandaag dan toch een staakt het vuren van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bekendgemaakt. Hij heeft het bestand mee helpen onderhandelen en de Oekraïnse president Zelensky heeft het nieuws bevestigd. Vandaag, 9 mei, is symbolisch erg belangrijk voor Rusland. Dan wordt er traditioneel een militaire parade gehouden in Moskou om de overwinning op Nazi-Duitsland te vieren. De Russische president Poetin vreesde voor een mogelijke Oekraïnse droneaanval tijdens die parade, maar dat moet dat tijdelijke bestand nu dus voorkomen. En Poetin zal wellicht ook bij de parade zelf aanwezig zijn, dat zei collega Marijn Trio in Ter Zake.
1: Ik denk wel dat Poetin er zal zijn. Het Kremlin heeft dat ook gezegd. Als hij er niet zou zijn, zou dat een afgang zijn. Maar het zal in mineur formaat doorgaan. Het internet wordt ook al platgelegd. De hele dag lang zal er geen internet zijn. Er gaan geen tanks rondrijden, geen zwaar militair materieel. Dus natuurlijk voor een parade die de militaire macht en kracht van Rusland moet uitstralen, die nu vooral angst uitstraalt, dat is toch wel best pijnlijk ook wel om te zien.
0: Rusland en Oekraïne gaan ook akkoord om 1000 gevangenen te ruilen. De politie in Duitsland is op zoek naar 1 verdachte van de bankroof van gisteren in Sinzig en heeft daarover een opsporingsbericht verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 1,80 meter die was gekleed in een witte overal die lijkt op een imkerpak. Die man heeft een kist met geld meegenomen, maar hoeveel daarin zat, dat is nog niet duidelijk. Gisteren bevrijdde de politie 2 mensen die vastzaten in het bankkantoor. Er werd eerst gesproken van een gijzeling, maar daaraan wordt nu getwijfeld. Bij een frontale botsing tussen 2 mensen op Steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een man van in de 60 om het leven gekomen. De andere bestuurder van de step, een 20er, werd licht gewond, maar hij verkeerde wel in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die was aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere man reed de brug op. Een aanrijding kon niet meer vermeden worden, er is nu een verkeersdeskundige aangesteld. In de Europe Playoffs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de 2e week op een rij een voorsprong uit handen. Middenvelder Wouter George was achteraf dan ook streng voor zijn ploeg, maar hoopt op beterschap in de laatste 3 matchen van het seizoen.
2: Ik denk dat we gewoon moeten leren, en zeker uit deze 2 wedstrijden. Ergens is het wel een leermoment, want dit kan gewoon niet meer door de beugel. En ik denk dat we die gewoon moeten

0: moeten spelen met plezier en vooral meer maturiteit. Ik denk dat dat de boodschap is.
1: Dankzij deze zege komt Standaard voorlopig alleen aan de leiding in de Euro Playoffs met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Zij komen morgen nog in actie. Leuven blijft laatste. En in de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselare de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Mazeik won wel de vorige 2 wedstrijden, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van de Limburgers. Dinsdag wordt het 4e duel gespeeld in Mazeik en als de club dan wint, dan is het voor het eerst sinds 2019 kampioen. Het weer, de dag begint zonnig, later wat meer stapelwolken. Zachte temperaturen vandaag ook tot 22 graden en morgen ongeveer hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando, Grando.
2: M&M Live.

0: Het is 7 uur, heel goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Het was gisteravond onrustig in het Antwerpse district Hoboken. Een 600-tal mensen kwamen er op straat en de politie werd bekogeld. De aanleiding voor de onrust was een steekpartij van de nacht ervoor. Een man van 30 is daarbij overleden. En gisteren is ervoor ook een verdachte opgepakt. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
1: Na 10 uur is de rust er eigenlijk wel weergekeerd. Dus het lijkt erop dat het vatten van die mogelijke verdachte de rust wel heeft, of de gemoederen heeft kunnen bedaren. Nu, de politie blijft het natuurlijk wel van dichtbij opvolgen, want we willen natuurlijk vermijden dat het opnieuw escaleert.
0: Bij een botsing tussen twee steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte licht gewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke brug die werd aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere reed de brug op. Er gaat vandaag dan toch een staakt het vuren van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. Hij heeft het bestand mee helpen onderhandelen. En de Oekraïense president Zelensky heeft het nieuws bevestigd. Vandaag, 9 mei, is symbolisch erg belangrijk voor Rusland. Dan wordt er traditioneel een militaire parade gehouden in de hoofdstad Moskou om de overwinning op Nazi-Duitsland te vieren. De Russische president Poetin vreesde voor een mogelijke Oekraïense droneaanval tijdens de parade. En hij schuwde steeds meer de publieke optredens, zei collega Marijn Trio in Ter Zake.
2: Ik denk dat hij zeker meer en meer geïsoleerd is en dat dat ook iets is dat al heel lang gebeurt. Sinds corona, sinds de covid-crisis, is hij zich gaan distancieren van veel andere mensen en hij zou dus inderdaad zich vooral in bunkers schuilhouden. Ik denk dat hij heel erg voorzichtig is, maar natuurlijk, hij is wel de belangrijkste man in Rusland voor ook die oorlog. Dus ik denk dat het ook logisch is dat hij wel zich heel erg beschermt.
0: Nu er een tijdelijk bestand is, zal Poetin en wellicht toch ook zelf de parade bijwonen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. Die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is momenteel onderweg naar Tenerife en van daaruit zullen de opvarenden dan terug naar hun eigen land vliegen. De Nederlandse reizigers van het schip moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in thuisquarantaine, ook als ze geen symptomen hebben. Ook bij ons zullen de 2 Belgen aan boord van het schip worden onderzocht en opgevolgd. In de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselaren de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Mazeik won wel de vorige 2 matchen, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van Mazeik. Roeselaren-speler Stijn Dulst.
3: Ja, dat doet toch wel eventjes deugd. Zeker achter die wedstrijd afgelopen dinsdag. Daar hebben we toch wel even een uppercut gekregen. Doet deze wel heel veel deugd. Zeker ook de manier waarop. Het is vaak zo geweest dat we in de belangrijke momenten

0: het net niet deden, net tekort kwamen. Vandaag doen we dat wel, dus dat doet wel deugd, ja.
1: Nu dinsdag wordt het vierde duel gespeeld in Mazeik. Als de thuisclub dan wint, dan is het voor de eerste keer sinds 2019 weer landskampioen. En in de Europlayoffs van het voetbal heeft Standaard in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen en gaf voor de tweede week op een rij een voorsprong uit handen. Dankzij deze zege komt Standaard nu voorlopig alleen aan de leiding in de Europlayoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Zij komen morgen nog in actie. Leuven blijft laatste. Het weer vandaag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken, maar het blijft wel droog de hele dag. Zachte temperaturen ook straks tot 22 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Evelien de Bakker.
3: Niks beter dan wakker worden en beseffen dat het zaterdag is. Met een drukke agenda of niet, de soundtrack is sowieso in orde.

0: 7 minuten over 7 en dat is hier precies wel Tomorrowland met Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Gaan we straks trouwens nog eens overdoen, maar dan met Dimitri Vegas en Like Mike. Nu vooral, een hele goede morgen. Het is zaterdag, het weekend is gestart en voor een keer niet in verlengde versie. Het ding is, het ziet er zeker niet slecht uit voor vandaag. Ik kreeg daarnet trouwens al een melding op mijn gsm. Hogere temperaturen verwacht vandaag. Dat zijn absoluut de pushmeldingen die je nodig hebt in je leven natuurlijk. En zeer blij dat jij er al zo vroeg bij bent vandaag, dat je er al heel vroeg aan begint. Het is misschien van moeten, daar moeten we eerlijk over zijn. Maar de garantie is er wel, en dat weet je, op zaterdag en zondagochtend. De beste selectie aan throwback songs, die staan hier opgelijst speciaal voor jou. Dan gaat de mogelijke to-do die je vandaag hebt heel vlot verlopen. Dus ik zal zeggen, laat maar eens zien wat er bij jou op die planning staat vandaag. Waarom ben je er al zo vroeg bij? Of waarom ben je nog altijd wakker? Het belangrijkste is, wie is er wakker met de bakker op deze zaterdagochtend? Dus, je mag het bewijzen met een foto, met een berichtje. In elke mogelijkheid dat je je kan bedenken, mag je een teken van leven geven. En je weet waar je bij moet vinden. Dat is uiteraard in de app van M&M. Ik zit helemaal klaar om jou te ontvangen. Net zoals Dimitri Vegas en Like Mike, zoals daarnet al gezegd. Straks komt er nog een soort of Superman langs. Toch in de tekst. Maar eerst gaan we zeer goed wakker worden. Want dit is Wham met Wake Me Up Before You Go Go.
1: M&M. Wakker met de bakker.

als je ooit Guitar Hero hebt gespeeld. Maar ja, dit was een uitdaging, hè? Die vingers gingen heel snel. Three Doors Down in Kryptonite. M&M. M&M Throwback. 16 minuten over 7 op jouw zaterdagochtend. En de zon voorspelt het al. Een mooie lentedag dat we mogen verwachten. Rond de 22 graden. En het zonnetje gaat er grotendeels blij blijven. Een paar wolken in de namiddag, maar het gaat droog blijven. Dus dat is zeer goed nieuws voor de start van jouw weekend. Ik wil ook nog een kleine reminder geven voor iedereen die niet in Antwerpen woont. Want morgen is het natuurlijk moederdag. Dus als je nog iets wil fixen en je wil dat niet super last minute doen, dan kan je vandaag misschien nog wel de tijd nemen om dat in handen te nemen. Het is maar een klein hulpmiddel uiteraard. Het ding is wat ik nu vol een bak online zie. En dat is bij jou misschien ook wel aan het gebeuren als je door je Instagram aan het gaan bent of door de stories aan het scrollen bent. Dat is Olivia Dean. Dat is insane. Gisteren stond zij in Voorstationaal. Ik heb gezien op het Instagram-account van Nieuws Nieuws Nieuws dat er uiteindelijk nog meer dan 15.000 mensen last minute op zoek waren naar het volledig uitverkochte concert. Zij is zo populair, dat is echt niet normaal. Man I Need onder andere, dat is volledig ontploft op Spotify. En gisteren, ja, het was wel een bepaalde vibe. Je kan het ook meevolgen via de Instagram van M&M, want DJ Laura Govaerts die was er ook bij. Het startte met een supergroot gordijn en toen was ze er ineens, Olivia Dean. En ik kan gewoon zeggen, als je dat al hoort, als je dat al ziet, Voorstationaal, dat is gewoon te klein. Geef Olivia Dean minstens 5 AFAS-domen, net zoals Pomelien Thijs. Maar goed, je kan het gewoon even meemaken en herbeleven, want de hoogtepunten die kan je absoluut meemaken. Dus op de Instagram-stories dankzij Laura. En ik heb er een

klein dansje. Je moet het maar checken op de Instagram. En het is ook wel zeer leuk om te zien. Want oftewel zie je mensen die effectief bij Olivia Dean waren. Oftewel een team die iets anders aan het doen was. Maar dan staat er wel altijd bij op de stories Olivia Wee. Dus eigenlijk mag gewoon iedereen bij Olivia Dean zijn. Dat is duidelijk. When you start.

0: vaste waarde op Tomorrowland. En natuurlijk ook op jouw zaterdagavond hier op M&M. Dimitri Vegas en Like Mike met een Smash the House. Dat is om 11 uur 's avonds. En nu ook om 22 minuten na 7 op jouw zaterdagochtend. Maar wie is er al wakker? Wie is er nog wakker? Wie is er gewoon wakker met de bakker? Dat mag je nog altijd laten zien in de app van M&M. Vorig weekend waren er wel meer berichtjes, moet ik wel zeggen. Dus laat maar even zien. Een foto, een berichtje, zeer welkom.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpack. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
3: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
4: Oh.
3: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
4: Ah.
3: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
1: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: M&M.
9: M&M throwback.
10: Just something about you. We are looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just

0: Dat is elke zaterdag en zondagochtend teruggaan naar de leukste songs van vroeger. En dit is al van 1985, hè, mannekes. Madonna en A Material Girl. En ondertussen zeer veel leven in de app van M&M. Heel blij dat jij een berichtje hebt getikt. Onder andere Bart heeft dat gedaan. En hij stuurt, hey, mijn 11-jarige dochter Janne de Pelsmaker, die doet straks mee met het Vlaams kampioenschap toestelturnen in Gent. Het is haar laatste wedstrijd van het seizoen. En ja, ze heeft stress. Kan je haar een beetje geruststellen en een beetje moed geven. Echt waar, Janne, je gaat knallen. Je gaat vooral niet vallen. En dat gaat keigoed gaan. De punten die gaan zeer hoog zijn vandaag. Komt helemaal goed. Veel succes ook van ons. Ann Struijven die stuurt dan weer dat het familiedag in Mechelen is bij haar. Sven die laat weten, werken met het zonnetje op mensen doet. Dat kan slechter natuurlijk. Marian van den Bergen uit Wetteren, hier maken we ons klaar voor het laatste voetbaltoernooi van het seizoen. Op KVV Sint-Denijs Sport met de U14, U15. En daarna worden het rustigere zaterdagen. Ik kan er mij iets bij voorstellen, Marian. En dan is Eline er ook bij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eline Bogaert, 22 jaar uit de Pinte. En ja, je stuurde een berichtje en ik moest even in mijn haren krabben, omdat ik dacht, wat gaat ze nu doen? Want je stuurde, we zijn gras aan het oprapen. Moet je even uitleggen, Eline?
1: Dus deze week hebben we gras gemaaid. Dat zijn we nu aan het oprapen als eten voor de melkkoeien.
0: Oké, en op welke manier is dat dan aan het gebeuren? Dat is niet sprietje per sprietje.
1: Dus met de tractor en daaraan hangt er een opraapwagen die het gras eigenlijk verzamelt. En zo voeren we dat naar de put eigenlijk.
0: Alright. Voilà, dan zijn we ook weer een beetje meer mee met de boerenstil, Eline. Dus dat is harde travee, hè, op een zaterdagochtend.
1: Ja, we zijn al van 5 uur bezig.
0: Hoppa, maar kijk eens, zeer goed bezig. En je zegt we, wie is we?
1: Mathies, mijn vriend, zit hier naast mij en we zijn ook aan het rijden met de tractor.
0: Hoppa, jij bent passenger princess.
1: Ja.
0: Dat is zeer goed geregeld. Zo moet je die besluiten maken, Eline. Voilà. Maar kijk, ik ga jullie daar ook heel veel succes wensen. Dat is ook wel een goede dateochtend natuurlijk. Om zo de zaterdagochtend door te brengen. Heel, heel dicht bij elkaar in een tractor. Dat kan slechter. Eline, heel veel succes. Groetjes aan Mathies.
1: Ja, dankjewel.

0: Het is altijd fascinerend als er een bepaald plan is en dat dat dan ineens niet meer doorgaat. Een paar weken geleden was er de grote aankondiging van een van de grootste throwback-artiesten misschien toch wel, dat die gingen terugkomen. Met een tour, alles erop en eraan. Ook bij ons trouwens, vrijdag 18 september in de AFAS-Dome. En dan heb ik het over de Pussycat Dolls. Wat is er nu gebeurd in Amerika? Bijna alle optredens van die reunietournee die zijn in Noord-Amerika ineens geannuleerd. Huh? Europese fans die denken van, wacht. En wat is er hier aan het gebeuren? Ik ga het gewoon eens voorlezen, een van de zinnen uit de verklaring. Want de Pussycat Dolls schrijven: na een eerlijke evaluatie hebben we de moeilijke en hartverscheurende beslissing genomen om op één na alle data in Noord-Amerika te schrappen. Oei. Ja, dat klinkt niet goed natuurlijk. Ja, er wordt gezegd van, ah ja, de tour is toch nog niet klaar. Het is allemaal nog niet on point. Het moet allemaal nog aangepast worden. Maar langs de andere kant zeggen ze dat de ticketverkoop serieus aan het tegenvallen is. En dat daardoor heel die tour praktisch in Noord-Amerika niet meer doorgaat. Wat gaat dat geven bij ons in Europa? Ja, voorlopig staat vrijdag 18 september in de AFAS-Dome in Antwerpen nog altijd gepland. Dus ik stel voor dat we daar gewoon van uitgaan. M&M.
1: Evelien de Bakker.

0: dat is natuurlijk het leuke van M&M Throwback. Ik had perfect Don'tcha kunnen spelen, maar waarom? M&M Throwback Takeover. Die hoor je al vaak genoeg van de Pussycat Dolls. Dus daarom nog eens deze J-Ho hier op M&M. In M&M Throwback, uiteraard. En als jij ook zo houdt van die verborgen parels, ja, dan mag je ze laten signen in de app van M&M. Het is een moment voor Throwback Takeover. Dus jouw song komt straks op de radio vlak voor 8 uur. Dus misschien heb je nog een goede verdoken zitten in je Spotify-lijst. Een song uit de teens, uit de nillies, uit de 90s. Alles kan. Wat kan jij gebruiken op deze zaterdagochtend? Een song van vroeger, dat is de enige voorwaarde. En dat je hem doorstuurt natuurlijk in de app van M&M.
1: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: misschien wel een van de mooiste piano's uit de Nillies. Maar er kan uiteraard over gediscussieerd worden. Coldplay en Clocks. Je checkt de app van VRT Max. En je ziet dat er een nieuwe update is.
1: 22 minuten stomme vragen aan
2: Meteor.
0: De leukste vragen die worden gesteld en vooral ook soms stomme vragen. Dankzij Sander, Maureen en Iman van de M&M Ochtendshow 22 minuten lang. Dat is het zeer simpele concept van de podcast 22 minuten stomme vragen. En deze week is dat dus met Meteor in de studio. Er zijn verschillende vragen die een antwoord krijgen. Bijvoorbeeld, woon je al samen met Céline? Dat is uiteraard zijn vriendin, Céline van Ooitsel. Wil je graag trouwen? Ook een belangrijke vraag. En gebruik je meestal de naam Joris of Meteor? Vind ik wel een goeie. Maar, dit is ook al een zeer leuke en zeker in M&M Throwback. Hoe is Meteor het meest veranderd in 10 jaar tijd? Wat is eigenlijk het meeste veranderd aan jou?
3: Ik voel mezelf volwassener worden. In de zin van veel rustiger op bepaalde vlakken. Er is ook wel een basis aan zelfvertrouwen dat er nooit was voordien. Dus dat geeft ook wel rust, moet ik zeggen. Wat er niet veranderd is, er is nog steeds een onrust. En dat is toch nog die 50% onzekerheid die er is van, oké, we zijn nu 10 jaar bezig. We kunnen misschien nog wel zalen vullen, maar kan dat nog eens 10 jaar duren? Want het is, ik begin nu pas echt mega hard te genieten van die concerten.
0: Nu pas?
3: Ja.
0: Nou, welke verklaring hij daarvoor heeft, dat hoor je uiteraard in de podcast. Zet hem op dit weekend. 22 minuten stomme vragen met Meteor via de app van VRT Max.

0: ben ik blij om jou te zien in de app van M&M.
1: M&M.
2: Throwback Takeover.
0: En vooral zeer goede songs die daar boven komen. Bryan Adams, Summer of 69, CNCO, Little Mix, Reggaeton, Lento, Caps met Hard Times zie ik passeren. En dan is er ook Emma die een berichtje heeft gestuurd. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Evelien.
0: Emma Ele, 24 jaar uit Herentals. En jij hebt een zeer zomerse song ook doorgestuurd eigenlijk, hè?
3: Yes.
0: Vertel.
3: Oh, ik vind dat gewoon echt een goeie schijfje.
0: Dan gaat het voor alle duidelijkheid over Africa, Toto. Wat vind je er zo goed gaan, lieve Emma?
3: Oh ja, gewoon. Al die liedjes van de jaren 80 zijn goed.
0: Absoluut zeker. Is het uit de jaren 80? Maar nu moet ik even twijfelen. Ik ga het zometeen even opzoeken. Ik ga het zo meteen bevestigen of het effectief jaren 80 is. En we gaan er ondertussen naar luisteren. Emma, dikke versie, geniet van de zaterdag.
3: Tada!

0: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: M&M Live. Toto Africa 1982.
2: Vanavond op VRT1.
3: Die wil je ook gewoon zien op televisie. Het publiek was zelfs verkleed, hè? Wat toch fenomenaal was ook.
2: Op VRT1 wordt Peter van de Veire nostalgisch in Daar zijn beelden van. Op VRT Canvas in Trigger Point is het onduidelijk of een informant wel te vertrouwen is. Of op VRT Max kan je je hele zaterdagavond vullen met Flikken Maastricht. Veel kijkplezier.
4: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 €.
5: Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
6: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur.
7: 14 nieuws.
6: Met Lotte Anneka.
8: 3 dagen wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne. Vanaf vandaag leggen Rusland en Oekraïne 3 dagen de wapens neer. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. De gevechtspauze komt er op vraag van Rusland, want vandaag is daar een belangrijke dag. Op deze 9 mei herdenken de Russen de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog met een militaire parade. Maar ondanks de wapenstilstand hangt er toch nog veel spanning in de lucht, hè Marijn Trio?
9: Ja, Oekraïne slaagt er de voorbije weken alsmaar vaker in om de Russische luchtafweersystemen te omzeilen en met drones en zelfontwikkelde raketten doelwitten te treffen diep in Rusland. En daarom besliste het Kremlin eerder al dat er geen zware militaire voertuigen, tanks of raketsystemen zullen deelnemen. En buitenlandse journalisten worden ook geweerd van de parade. Allicht om de regie te bewaren op het Rode Plein zullen enkel Russische media toegelaten worden.
8: Gisteravond was het onrustig in het Antwerpse district Hoboken. Een 600-tal mensen kwam er op straat en de politie werd bekogeld. De aanleiding voor de onrust was een steekpartij van de nacht ervoor. Daarbij is een man van 30 gestorven. Het parket onderzoekt de zaak als roofmoord en heeft een verdachte opgepakt. Ondertussen is alles weer rustig in de wijk. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière, in de provincie Henegouwen, is een 60er gestorven. De andere bestuurder van de step was een 20er, die raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. Het ongeval wordt onderzocht. En in de Euro Playoffs van het voetbal heeft Standaard met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen. Middenvelder Wouter George was achteraf dan ook streng voor zijn ploeg. Hij hoopt op beterschap.
10: Ik denk dat we gewoon moeten leren. En zeker uit deze 2 wedstrijden. Ergens is het wel een leermoment, want dit kan gewoon niet meer door de beugel. En ik denk dat we die gewoon moeten spelen met plezier. En vooral meer maturiteit. Ik denk dat dat de boodschap is.
8: Standaard staat hierdoor aan de leiding in de Euro Playoffs. Leuven blijft laatste. Vandaag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken, maar het blijft droog. Zachte temperaturen tot 22 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
11: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
7: M&M.
12: Evelien de Bakker.
6: Een boxmatch die gaat starten. Zo gaat het straks klinken hier in M&M Throwback. Eerst EEO met Bastille. Goedemorgen.
12: M&M.

0: Het was een grote doorbraak voor de mannen van Bijssel. Het gebeurt in 2013 met deze Pompeii op jouw zaterdagochtend. En het wordt een zeer mooie zaterdag met veel zon. In de namiddag een beetje wolken, maar dat gaan we professioneel negeren. Want dit is natuurlijk het begin van jouw weekend. 8:06. En ken je deze nog?
1: Just another one.
0: Van wie?
1: Nadia.
0: Exact. Et c'est parti.

tonight at the end.

0: terug naar 1983. Met Elton John, I'm Still Standing. M&M, goeiemorgen. 8:12 op jouw zaterdagochtend. En het is een zeer leuke zaterdag. Want ik mag straks iets vertellen. Het gaat na 9:00 gebeuren en het is niet zomaar iets. Het is iets wild, het is iets groot en het is vooral iets dat jij niet gaat willen missen volgend weekend. Wat is voor straks? Maar goed, want we gaan even focussen op de maand mei, want dat is uiteraard een verlengde weekend, maar dat is blijkbaar ook echt wel de periode om records te breken. En ik weet niet of je het in de gaten hebt gehouden, maar je moet het maar eens checken op VRT Nieuws, want daar staat het nu ook op dat Yves uit Ravels een nieuw wereldrecord heeft te pakken. Die heeft 200 uur aan een stuk frietjes gebakken. Dat is, als je dat uitrekent, 8 dagen en 8 uur. En gisteravond om 9:00 s'avonds is dat gelukt. Die jongen, die, ik heb de reportage gezien van op het journaal. Oh, maar die jongen die zag er zo moe uit. En hij zei het ook. Ik ben zo moe. Mijn benen doen zoveel pijn. Mijn voeten doen zoveel pijn. En zeer logisch ook natuurlijk. Maar kijk, hij heeft het gehaald. Je moet het maar eens checken op VRT Nieuws. Daar staat het allemaal op. En vandaag gaat er nog een record worden gesneuveld. Of toch een poging tot. 3 waaghalzen die gaan het doen. Wart, Sebastiaan en Nicolas. Dat zijn 3 vrienden van Offshore VZW. En die gaan misschien nog wel zotter aanpakken, maar die gaan het Belgisch record schansspringen proberen te verbreken. Dat is allemaal voor een goed doel, voor To Walk Again. En je moet weten dat het huidige Belgische record op 37 meter staat. En Sebastiaan was zo van, ja, we hebben 3 kansen om dat te gaan verbreken. Je gaat het ook allemaal kunnen live meemaken via een stream vanaf 5:30. Dus je moet maar checken via de Instagram van Offshore VZW. En het leuke is, dus het is voor het goede doel, To Walk Again. En daar is Wout van Aert ambassadeur van. En op een bepaald moment kwam er een filmpje binnen van Wout van Aert. En dat konden ze precies niet echt geloven.
1: Wout fucking van Aert!
2: Van Wout?
3: Van Wout van Aert.
4: Nee, Wout, Sebastiaan.
5: No way!
1: That's so crazy. This is Wout fucking Aert! Wout fucking van Aert!
2: Word in the project?
1: This is Wout fucking van Aert!
0: Ik denk dat ze er blij mee waren. Het kan maar een extra push geven natuurlijk op die zaterdagochtend. Of je nu een record gaat verbreken, gewoon gaat werken vandaag, of je gewoon je to-do's gaat afvinken,

0: Zeer jammer dat daar niks meer is uitgekomen van Af Monsters and Men, want daar word je toch echt super gelukkig van die little talks op jouw zaterdagochtend. M&M 1000 Unlocked. Dat is even simpel als vier op een rij. Misschien zelfs nog gemakkelijker, want wat is jouw opdracht op deze zaterdagochtend? Gewoon een getal doorsturen in de app van M&M. De enige afgrenzing die je hebt, dat is dat het tussen 1 en 1000 moet zijn. Wat gaat er dan gebeuren? Ik ga de lijst van vorig jaar er even bij nemen van die M&M 1000. Jouw getal ernaast leggen. En dan checken welke song dat daarachter zit. En die gaan we draaien hier in M&M Throwback. Dus het is een complete verrassing voor jou. Het is een complete verrassing voor mezelf wat er straks uit de playlist gaat rollen. Maar jij gaat vooral beslissen. Dus jouw getal. Het mag iets random zijn. Het mag iets zijn dat je ziet in je omgeving op dit moment. Maar laat het vooral zien in de app van M&M. Tussen 1 en 1000.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
1: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
2: Ah, Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Deze song van 2012 heeft dan maar één keer in de lijst gestaan, tot 2022. En dan was hier ineens toch elk jaar.
1: 411.
0: En dat vind ik heel straf voor een nummer van Taylor Swift. Dat is deze, We Are Never Ever Getting Back Together.

0: Together van Taylor Swift. Het is 8:30. Goedemorgen, Lotte.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt de hoofdpunten van het nieuws voor ons.
1: Ja, Rusland en Oekraïne leggen 3 dagen de wapens neer. Die wapenstilstand komt er op vraag van Rusland, want vandaag is daar een grote militaire parade. Gisteravond kwamen 600-tal mensen op straat in Hoboken in Antwerpen. De aanleiding was een steekpartij van de nacht ervoor en daarbij stierf een man van 30. De politie heeft intussen een verdachte opgepakt. En de politie in Duitsland is op zoek naar een verdachte van de bankroof van gisteren in Sinzig. Het gaat om een man van 1,80 meter. Die was gekleed in een witte overal zoals een imkerpak. Meer over dit nieuws hoor je trouwens om 9 uur of vind je in de app van VRT Nieuws. Hi.
2: M&M Throwback. Evelien de Bakker.

0: zometeen de luxe na-na-na-na uit de 90s. Maar eerst het leukste weer op een zaterdagochtend, want de zon is aanwezig en daar zijn al heel veel mensen zeer gelukkig over. Sabine, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Evelien.
0: Ja, ja, ziet er goed uit.
1: Het wordt zeker. Het wordt een aangename dag. Eentje met zon, met ook wolken. Af en toe schuiven er wat wolken voor die zon in de loop van de dag, maar blijft in elk geval ook droog. En we voelen het al een beetje. Hè. Er komt warmere lucht onze richting uit. Er is weinig wind uit het oosten, maar dat is warmere landlucht die naar ons geblazen wordt. En dat betekent in de loop van de dag voor Vlaanderen temperaturen tot 20 graden en meer. Het kan gaan tot 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog met opklaringen. Misschien een kleine kans op een bui van over Frankrijk, maar vrijwel droog weer. En dan hebben we voor Vlaanderen temperaturen tussen 9 en 12 graden. Ook morgen gaat het nog richting 20 graden. In het uiterste zuiden misschien 21 of 22 graden. En dan is er vooral voor het zuiden van het land toch in de loop van de dag af en toe een paar buien. Daar kan een donderslag bij horen. Maar dat geraakt waarschijnlijk niet tot in Vlaanderen en Brussel. Dus in het noorden van het land blijft het eigenlijk grotendeels droog nog. Aan zee wordt het wel koeler, want daar gaat het harder waaien. En daar blijft het kwik al steken rond 14 graden. En dan maandag hebben we het wisselvallige met in de loop van de dag wat regen of een bui vanaf het westen. Temperaturen nog rond 15 graden, dus een pak koeler. Dinsdag is dan een droge dag en de opklaringen die vallen met momenten toch wel breed uit. En vanaf woensdag gaan we opnieuw naar dat wisselvallige. Dus zon, wolken, af en toe een bui, kans op een donderslag. En die temperaturen blijven een beetje aan de koele kant, 14 of 15 graden.
0: Dat is geen goed nieuws voor het verlengd weekend dat eraan komt, maar we gaan genieten van de zaterdag. Om te beginnen. Dankjewel, Sabine.
1: Doei. Dag.
2: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ik gisteren nog, want ik ben iets moeten gaan regelen voor mijn bevalling.
5: Denk jij ook pas aan je ziekenfonds als je aan kinderen denkt?
6: Met kleine kinderen in huis vaker dan voor de kleine kinderen in huis waren, absoluut.
7: 3 weken geleden voor terugbetaling van een sportkampje.
5: Gelukkig denken we bij de Liberale Mutualiteit al eerder aan jou. Ontdek ons geboortepakket op lm.be. LM, jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
8: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens. Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
9: Check de promo.
8: Aldi, altijd vers, altijd slim.
10: M&M.
11: M&M Throwbacks.

Ik heb het gezegd, hè. De luxe na-na-na-na uit de 90s. Komt wel van Gala. Freed from Desire. Deze song ken je sowieso. Oh, I know. Sad songs. Sad songs. Dat is natuurlijk I Took a Pill in Ibiza in de Seep remix. Sad songs. Sad songs. Maar de vraag is... Heb je ooit al dat origineel gehoord? Het is sowieso een meerwaarde in je leven en ik ga het je straks laten horen. M&M. M&M Throwback. Maar eerst moeten we terug naar de vroege uren in de week. Dat maak je mee met de M&M Ochtendshow uiteraard. Met Sander, Maureen en Iman. En je weet het, die middelste, die kan zingen. Dat is echt niet normaal. Na deelname aan de Masked Singer, ja, blijft ze echt maar doorzingen. En gelukkig maar, je krijgt er ook gewoon niet genoeg van. En afgelopen week heeft ze dan nog eens Justin Bieber gecoverd. En echt waar, die was zo goed, dat ik zoiets had van... Ja, maar ik wil die in M&M Throwback nog eens spelen. En dat gaan we nu nog eens doen. Want dit is die Beauty and the Beat, de versie van Maureen.

zie dat gewoon altijd Bambi ook. Als ik Maureen hoor zingen, als je dat dan helemaal blindelings doet. Beauty and a Beat, fantastische cover in de M&M ochtendshow van afgelopen week. Nu, dat origineel van I Took a Pill in Ibiza.

helemaal iets anders. En dat is natuurlijk de song van Mike Posner die helemaal viraal is gegaan, die helemaal ontploft is dankzij die Seep remix. Stond ook op het tweede album van Mike Posner dat exact 10 jaar geleden is uitgekomen, A Night Alone.

0: elk?
1: Die was, die ligt hier nog altijd.
0: Momenten, Max.
2: Ik kende dat. Je hebt een berg kleren die al dagen ligt te roepen om opgeplooid te worden. Alleen al van er naar te kijken zakt de moed u in de schoenen. En je weet, als je eraan begint, dan zet je wel even zoet. Op zo'n moment kunt je echt wel iets gebruiken dat het wat plezanter maakt.
0: Zoals een aflevering van Thuis op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd.
5: Maar dat was echt maar de helft, hoor.
3: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
7: Onmogelijk.
6: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
7: Onmogelijk.
6: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: M&M Live.
3: Doe nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: Hey, goedemorgen, het is 9 uur.
5: 14 nieuws.
4: Met Lotte Anneka.
6: 3 dagen wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne. Vanaf vandaag leggen Rusland en Oekraïne 3 dagen de wapens neer. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. De gevechtspauze komt op vraag van Rusland, want vandaag is daar een belangrijke dag. Op deze 9 mei herdenken de Russen de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Ze doen dat met een grote militaire parade. Maar ondanks de wapenstilstand hangt er toch nog veel spanning in de lucht, hè, Marijn Trio?
7: Ja, Oekraïne slaagt er de voorbije weken alsmaar vaker in om de Russische luchtafweersystemen te omzeilen en met drones en zelfontwikkelde raketten doelwitten te treffen diep in Rusland. En daarom beslist het Kremlin eerder al dat er geen zware militaire voertuigen, tanks of raketsystemen zullen deelnemen. En buitenlandse journalisten worden ook geweerd van de parade. Allicht om de regie te bewaren op het Rode Plein zullen enkel Russische media toegelaten worden.
6: Dankjewel, Marijn. Gisteravond kwam een 600-tal mensen op straat in Hoboken in Antwerpen. De aanleiding voor de onrust daar is een steekpartij van de nacht ervoor. Daarbij is een man van 30 gestorven. Het parket onderzoekt de zaak als roofmoord en heeft een verdachte opgepakt. Ondertussen is alles weer rustig in de wijk. De politie in Duitsland is op zoek naar een verdachte van de bankroof van gisteren in Sinzig. Het gaat om een man van ongeveer 1,80 meter. Die was gekleed in een witte overal zoals een imkerpak. De man heeft een kist met geld meegenomen. Hoeveel daarin zat, is nog niet duidelijk. Gisteren bevrijdde de politie 2 mensen die vastzaten in een bankkantoor. Er werd eerst gesproken van een gijzeling, maar daaraan wordt nu getwijfeld. Bij 4 Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 10 mensen gestorven, dat meldt Libanon. Nieuwszender Al Jazeera heeft het over 30 doden. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft gereageerd met 2 aanvallen op militaire basissen in het noorden van Israël. Volgens Israël zijn die raketten neergestort op open terrein. In principe is er sinds 17 april een wapenstilstand, maar Israël zegt dat ze recht hebben op zelfverdediging. In de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselare de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Mazeik won wel de vorige 2 wedstrijden, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van Mazeik. Roeselare-speler Stijn Dulst.
8: Ja, dat doet het toch wel eventjes deugd. Zeker achter die wedstrijd afgelopen dinsdag. Daar hebben we toch wel even een uppercut gekregen. Doet deze wel heel veel deugd. Zeker ook de manier waarop. Het is vaak zo geweest dat we in de belangrijke momenten het net niet deden, net te kort kwamen. Vandaag doen we dat wel, dus dat doet wel deugd, ja.
6: Dinsdag wordt het 4e duel gespeeld in Mazeik. Als Mazeik die wint, is het voor het eerst sinds 2019 kampioen. En in de Europlayoffs van het voetbal heeft Standaard met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Leuven kon in deze playoffs nog niet winnen. Standaard staat voorlopig aan de leiding in de Europlayoffs. Leuven blijft laatste. Vandaag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken, maar het blijft droog. Zachte temperaturen tot 22 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
5: M&M.
9: Evelien de Bakker.
4: Zachte temperaturen, daar passen perfect.

naar Nilly's met Cascada Evacuate the Dance Floor. En ondertussen moet ik al sinds 7 uur mijn mond houden. En dat begint toch moeilijker en moeilijker te worden. Goed nieuws wel, want straks, nog voor 9:30, mag ik het eindelijk vertellen. Dan ga je eindelijk horen welk leuk nieuws ik mag vertellen over volgend weekend. De bevestiging is al, dat is verlengd. Maar er is nog veel meer. De vraag is al een paar keer binnengekomen in de app van M&M of ik een tip kan geven. Goh. Ik ben daar echt super slecht in. Een tip. Nee, ik ga het gewoon straks zeggen. Gewoon nog een beetje geduld. M&M. M&M Throwback. Dat geldt ook als je aan het wachten bent op vanavond of misschien morgenavond. Want in de Lotto Arena gaat er echt 2 dagen bazaar madness gaan ontstaan. 2 weken geleden waren ze nog hier in de M&M Ochtendshow te spotten. Want hun nieuw album Exit was toen juist uitgekomen. Dan hebben ze ook Nacht in Amsterdam live gebracht.

0: wordt nu vooral een nacht in de Lotto Arena in Antwerpen. Twee keer zelfs. Ja, het gaat natuurlijk een heel andere setting zijn dan hier. Maar je kan die live versie nog altijd herbekijken via de app van VRT Max van Bazaar. En natuurlijk was er dan al de zeer correcte vraag. Wat gaat het worden in de Lotto Arena? Hoe zit het met die voorbereiding ervan?
1: Ja, wel heel leuk. Ik kijk er wel echt heel erg naar uit. We zijn muzikaal, zijn we er al lang mee bezig natuurlijk. We hebben veel gerepeteerd, dus dat komt helemaal goed. Ja, we werken dus samen met dezelfde maker van shows die shows voor Rosalía heeft gemaakt.
0: Dat is niet...
1: Ja, los daarvan. Dat is een goede vriend van ons eigenlijk. En die maakt samen met ons een wereld, zodat we exit. En die vindt dat kei leuk. En wij vinden dat zalig dat hij met ons wilt werken. Dus ja, Dennis, fantastisch. Dus we kijken er heel erg naar uit. Het gaat muzikaal goed zijn, maar het gaat er ook wel goed uitzien.
0: Het complete plaatje. Dat ga je mogen verwachten in de Lotto Arena als je zelf gaat vanavond of morgen. Je gaat natuurlijk ook heel veel online zien, kan niet anders. En deze gaat er sowieso ook heel hard in galmen. Bazaar en goud.

0: hart kan gebroken zijn. En dan kan je echt liggen janken. Ook een janknummer schrijven. En dan heb je John Bon Jovi. Met een paar middelvingers. En You Give Love a Bad Name. Dat is ook goed. Een zaterdag met sport, dat is nog veel beter. En die garantie hebben we de komende weken met de Giro. Dat is de ronde van Italië. Het is altijd heel grappig, want de eerste drie dagen die zijn in Bulgarije. Dat is altijd heel fascinerend. Gisteren is die eerste rit een beetje in mineur geëindigd. Want ze waren aan het sprinten voor de winst. En echt, ja, een paar meters voor de meet zijn daar grote namen op de grond gegaan. Veel mensen ook op de grond gegaan. Het was insane. Je moet het maar eens checken via de website van Sporza. De ronde van Spanje bij de vrouwen is ook nog altijd bezig. We zitten vandaag met de allerlaatste rit. En ik heb gelezen dat het de zwaarste etappe in de geschiedenis van de Vuelta zal zijn vandaag. Het is ook effectief heel stevig. 133 kilometer, 3200 hoogtemeters. En het is dan ook nog eens eindigen op een zeer steile Angliru. Je kan het volgen vanaf 10:50 op VRT Canvas en vanaf 1:30 ook verder doorscrollen op VRT 1 met onze Lotte Kopecky nog altijd, uiteraard. Voetbal is er ook. Belangrijke wedstrijd in die titelstrijd. Club Brugge tegen Sint-Truiden. Vorige week heeft Union nog belangrijke punten laten liggen tegen Sint-Truiden. Wat gaat Club Brugge vandaag doen? Kunnen ze na winst tegen Anderlecht die eerste plek vasthouden in de Champions Playoffs? Dat is de vraag natuurlijk. En die wedstrijd die kan je checken vanaf 9:15.
1: Ik denk het een beetje het stijlste is dat ik ooit al opgereden heb.
0: Kom dat slotte kopje nog.
1: De lichtste versnelling en ik denk dat ik aan 50 toeren per minuut zat of zo. En als we niet opletten, dan was het gewoon voet aan grond zetten. Dus morgen heb ik ook een aangepaste versnelling voor die Angliru. Want anders dan wordt het verschrikkelijk.
0: Ze gaat het kunnen. Ik voel het. Lotte Kopecky, die zat er nog tussen. Gisteren had ze het al zwaar. Was ze de rode leiderstrui ineens kwijt. Wat was te verwachten natuurlijk. Natalia nu, op jouw zaterdagochtend. Dit is I've Only Begun to Fight.

0: blijven vechten, blijven bewegen. Dat is ook een tip van 5 die er zo meteen aankomt. En het grote nieuws van volgend weekend.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
0: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
0: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Medi-market.
6: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

Want het is hier gas geven. Ik kan het mij voorstellen met Moederdag. Zeer goed bezig daar, ook jij uiteraard. Maar nu... is eindelijk het moment dat ik mijn mond mag open doen. Het is al een, ja, toch wel een paar dagen dat ik mijn lippen stijf op elkaar moet houden. En vandaag mag ik het jou eindelijk vertellen. Want volgend weekend is er een speciaal weekend. Een verlengd weekend. En het leuke is, het gaat geen gewoon verlengd weekend zijn. Want... de succeseditie is er al geweest. Toen stonden in de spotlights Kesha, Mika, Jason Derulo. En dat concept gaan we volgend weekend nog eens overdoen.

0: Tickets Weekend.
1: Ga dankzij M&M naar de grootste throwback-artiesten.
2: Het komt terug. Het M&M Throwback Tickets Weekend. Volgend weekend al. En ja, ja. 4 dagen. Dus je weet het. 4 dagen lang kan je tickets winnen voor de grootste throwback-artiesten. En dat zijn nu op de affiche Nio en Aiken. Want die komen zondag 17 mei, dus dat is al volgende week zondag, naar de AFAS Dome samen, voor alle duidelijkheid. En een Flowrider die zit er ook nog eens tussen. Op dinsdag 26 mei komt hij naar Force Nationaal. 4 dagen lang tickets winnen voor Nio en Aiken en voor Flowrider. Zorg dat je erbij bent volgend verlengd weekend, vanaf donderdag dus.

Ik kan je garanderen, je gaat dat niet willen missen. Dit wil je wel missen, dus beter even ontwijken de files op de A19. Van Ypres naar Kortrijk, te vinden tussen Wervik en Moorsele.

0: Maestro Stromae. Op jouw zaterdagochtend. Dit is 10 tot 10. Dus het beste van 2019 tot... van 2010 tot eind 2019. Met Stromae komt dat zeker in het rijtje. Nog extra populair geworden dankzij deze. Veel over te doen natuurlijk, omdat dat een AI-versie zijn. Maar hopelijk heel veel mensen de weg naar de echte Stromae gevonden. Zometeen vinden we de weg naar de combinatie Drake en Rihanna.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
6: Bozar.
5: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
7: Allee, tot straks, hè, mama.
5: Onze eindhalte naar zijn nieuw begin.
8: Hier begeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
10: Mijn haren omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
10: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op Luminus.

Suzy heeft maar zeer slim beslist om een kleine pauze te nemen tijdens het studeren. Want dit is gewoon veel te leuk. Absoluut 10 tot 10 hier op jouw zaterdagochtend. Maar we gaan toch heel even terug naar de Nellies. Want ineens was daar een kerel met een krullenkop om u tegen te zeggen. En met een stem insane.

favorietje. Dat is natuurlijk van Mika. Maar hij bleef niet hangen in de Nillies. Gelukkig. Ook in de teens heeft hij doorgetrokken. Er zijn verschillende versies van. Maar deze is misschien toch ook wel een stiekem favorietje. Mika, dit is Kick-Ass, We Are Young.

dat ze jongeren zelf tegenkomen. Op de allerleukste manier, hier in 10 tot 10. Nu terug naar Martin Solvay. Dit is Hello.

die stuurde goeiemorgen door in de app van M&M samen met collega Robin. En Anaïs en Zora, die zijn er ook al bij. Aan het genieten van 10 tot 10. Straks met de fiets een ijsje gaan eten. Wat zijn zeer goede beslissingen op een zaterdagochtend, nu al. En natuurlijk blijven luisteren naar M&M, want staat Fever Dream van Alex Warren nog altijd op nummer 1.

0: naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Kidnet viert feest met Like Me.
7: Tijd om te leven.
6: Wij komen
8: tijdens het hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
6: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
7: Want ik ben Like Me.
9: Nu bij Maxizo.
10: Hallo.
9: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
11: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op

0: Alle 6 gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. En die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is momenteel onderweg naar Tenerife. Van daaruit vliegen de opvarenden naar hun eigen land. De 2 Belgen die op het schip zitten worden onderzocht en opgevolgd en zullen thuis in quarantaine moeten. Bij 4 Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 10 mensen gestorven. Dat meldt Libanon. Nieuwszender Al Jazeera heeft het over 30 doden. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft gereageerd met 2 aanvallen op militaire basissen in het noorden van Israël. En volgens Israël zijn die raketten neergestort op open terrein. In principe is er sinds 17 april een wapenstilstand, maar Israël zegt dat ze recht hebben op zelfverdediging. En in de Royal Albert Hall in Londen is gisteravond de 100ste verjaardag van Sir David Attenborough gevierd. De bekende natuurdocumentairemaker kreeg ook verjaardagswensen van koning Charles. In een videoboodschap klonk het zo.
1: Over those decades, you have revealed the beauty and wonders of nature to audiences around the world in new and marvelous ways.
0: Je hebt de wonderen van de natuur getoond aan de hele wereld en zo heb je ook getoond hoe belangrijk het is om onze kostbare planeet te beschermen, zei Charles. Vandaag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken, maar het blijft wel droog. Zachte temperaturen tot 22 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
2: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
3: Charlotte Siebe.
4: Ja, het is weekend, het is goed weer en ik ben nog aan het nagenieten van de fantastische Olivia Dean. Benieuwd waar ze deze week is beland?
3: 3.
4: Vorige week stond op 3 Zoo van Shakira. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. 2. En daar was ze. Olivia Dean stond op 2 met So Easy to Fall in Love. Moet op 1 staan, vind ik.

0: Ja, we zijn echt vertrokken met de M&M 50. Rudolf Dries die stuurt ook in de app van M&M een hele goede morgen, Charlotte. En een hele goede morgen als je aan het luisteren bent. Leuk dat je erbij bent.
1: M&M 50.
0: Dive Into Me van Alok en Khalid zakt 6 plaatsen. Niet zo goed, hè? Stem nu op 49.

Ja, Suzanne en Freek met halverwege staan eigenlijk al lang niet meer halverwege. Ze zakken 11 plaatsen, staan zo op 48. Dat is dus niet halverwege, hè. Ja, kijk. Drive Safe dan van Miles Smith. En Niall Horan is jouw zeker.

0: van de tijd.
1: Imke de Vogel die stuurt in de app van M&M BTS met dan 6 paarse hartjes erbij. Ik wou al roos zeggen. Paarse hartjes erbij. Zij zal er waarschijnlijk wel bij zijn als ze 1 juli dit jaar naar België komen. Ja hoor, maar misschien was jij er gisteravond bij. Was je bij Olivia Dean? Ik was daar dus bij. Ik vond het ongelooflijk leuk. Ik heb mij zo hard geamuseerd. Het was voor mij echt eigenlijk alleen van de beste concerten waar ik ooit geweest ben. Laat het mij zeker weten als je erbij was in de app van M&M. Ik ben zo benieuwd wat jij ervan vond. Als je nog leuke beeldfragmenten hebt, stuur het me allemaal door. Ik zat vrij van achter. Ik kon zo haar gezicht niet mega goed zien, maar die présence, dat was ongelooflijk. Ik ben heel benieuwd hoe ze vandaag gaat eindigen hier in de M&M 50. Waar ik ook heel benieuwd naar ben, dat is zoals altijd wat jij gaat doen met je weekend. Wat ga je doen vandaag? Moet je werken? Ga je een beetje in huis opruimen of ga je gewoon echt genieten van het goede weer en een terrasje doen? Laat het me weten in de app van M&M en dan geef je mij zoals altijd wat inspiratie.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
6: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
7: Kia. Movement that inspires.
8: M&M 50.
9: 45. No.

superleuk berichtje in de app van M&M van Juno Blitz. M&M 50. Die stuurt dat hij voor de eerste keer gaat proberen om 10 kilometer te lopen. Ah, wel, dat vind ik een goede zaterdag. Ik wens je super, super veel succes. En misschien gaat dit liedje wel helpen. Just the way you are staat op 44.

Op de binnenring rond Brussel is het 10 minuten vertragen van Machelen tot Zaventem. Dan naar Brussel is het 10 minuutjes erbij op de E19 vanaf Vilvoorde. Op de E40 dan, richting de kust, is in Merelbeke een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Er staat daar 10 minuten file vanaf Wetteren. Dan op de buitenring rond Gent, de R4. Daar is het 10 minuten aanschuiven van Zelzate-Oost tot Zelzate-West. Op de A19 dan van Ieper naar Kortrijk verlies je 20 minuutjes tussen Wervik en Moorselen. Daar is maar één rijstrook vrij door werkzaamheden.

0: Bound to Be van Laura Tesoro en Reggie. Dat staat op 42. Ja, ik vroeg daarnet wat je gaat doen vandaag. En ik krijg hier van alle berichtjes, maar eentje vond ik toch wel speciaal. Ik ben heel benieuwd. Trixie Meus, die stuurt... Hey, ik ben vandaag jarig. Een heel gelukkige verjaardag, Trixie, allereerst. Kei tof. En ze zegt dan, ik ga ook 2 keer dansen en dan een feestje. Kijk, ik heb daar vragen bij. 1. Ik ga 2 keer dansen. Wat betekent dat? Je gaat 2 keer een dansje doen. Op 1 lied ga je naar 2 verschillende feestjes, maar dan zeg je en dan naar een feestje. Maar wordt er dan op dat feestje ook niet meer gedanst? Ik heb van alle vragen. Wat is die 2 keer dansen, Trixie? Allee, van mijn part mag jij 100 keer dansen vandaag. Je bent jarig, ga helemaal los. Maar ze gaat 2 keer dansen en dan een feestje. Ik hoop dat het zo'n choreografie is. Ik weet niet of je de scène kent van Monica en Rose uit Friends. Ik hoop dat het zo'n soort dans is. Maar Trixie, alleszins een hele gelukkige verjaardag. Ik ga zorgen dat er alleen nog maar goede muziek jouw kant op komt vandaag.
1: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
2: Ja, check die video van die overstromingen in Italië. Huh? En check meteen of dat nieuws wel klopt.
3: Onwaar.
2: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
1: Ah, oei, ja.
2: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuwscheck op TikTok en Instagram.
4: VRT Nieuws, helemaal helder. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: M&M
8: 50.
9: We're forever young.
8: 41.

hear the same. Tijd voor iets nieuws? Ah, wel, dat dacht ik ook. Ja, jij dacht waarschijnlijk al, Charlotte, wanneer komt er hier eens een nieuwe song? Want het is natuurlijk de M&M 50, we hebben daar toch voor gestemd. Wel, die komt er nu aan. En dat is er maar eentje. Dus het is ook maar eentje waar we afscheid van moeten nemen deze week. En dat is jammer genoeg deze.

Ja, dag, vaarwel, dag Bad Bunny. Ja, super jammer wel. Maar je weet het, de M&M 50, dat is alleen maar het beste van het beste. Dat is elke week weer opnieuw die songs waar jij voor hebt gestemd op VRT Max, op de M&M-pagina daar. Stem jij voor jouw top 3. En deze zit er dus niet meer bij DTMF van Bad Bunny. Maar bon, die nieuwe song, die is dus ook direct onze hoogste nieuwe. En die stem, die herken je misschien van deze hit die een tijd lang vorig jaar ook in de M&M 50 stond.

0: Ja, dat is dus Medusa van Cameron Withcomb. En de man heeft dus een nieuwe song gemaakt. Kingdom of Fear heet die. De song wordt beschreven als een emotioneel geladen rockvolknummer. Maar laat vooral weten wat jij er zelf van vindt in de app van M&M. Hier is Kingdom of Fear, staat op 39.
1: Dit is de hoogste nieuwe
2: in de M&M 50.

0: Oh, kijk eens aan. Ik had mijn micro niet aangezet. Alleszins heel veel positieve reacties over deze nieuwe van Cameron Whitcomb. En dan heb je ook nog Tabo, die zegt... Ik luister al zo lang naar M&M, maar ik heb nog nooit hallo tegen jou gezegd. Bij deze goedemorgen, een hele goedemorgen, Tabo.
1: M&M 50. 38.

Op 37, Save My Love. Mannekes, bear with me vandaag, want ik heb het gevoel dat mijn hoofd een beetje woezen is deze ochtend, omdat ik gisteren dus naar Olivia Dean ben geweest. Ik ben er nog van aan het bekomen en ik merk dat ik nog helemaal, ja, ik zit helemaal nog in de vibe van het feest. Het is voor mij even moeilijk om hier de knoppen te bedienen, maar ik doe mijn uiterste best, want ik heb alleen maar goede muziek voor je klaarstaan. Zo komt zometeen Click Clack Symphony van die fantastische Ray, maar ze is precies niet meer zo populair, want deze gaat -3. En Where Is My Husband stond vandaag op 50 en is dus 12 plaatsen gezakt, wat toch wel veel is. De Ray-hype is precies een beetje voorbij, maar ik vind deze nog altijd geweldig, samen met Hans Zimmer, Click Clack Symphony op 36. M&M 50.

0: na 11 uur krijg je alleen maar de beste hit hier bij de M&M 50. Tot zometeen.
1: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
2: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
3: Met mij, Lieve Scheren.
2: En met mij, Hetty Halsmoortel.
1: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
3: Op Romein Tijenbroek.
1: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
4: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
6: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
0: Hele goedemorgen, het is 11 uur.
7: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Lotte Anneka.
8: Het parket opent een onderzoek naar anti-Joodse gezangen van Club Brugge supporters. Vorige zondag zouden supporters van Club Brugge tijdens de wedstrijd op Anderlecht anti-Joodse liederen gezongen.

0: Palestijnse actievoerders. Zij houden een deel van het UFO-gebouw in het centrum van Gent bezet. De actievoerders eisen dat de UGent de banden verbreekt met de Israëlische universiteiten. Rector Petra de Sutter zegt dat het gesprek zal plaatsvinden in besloten kring en niet voor camera's, zoals de actievoerders eerst vroegen.
1: Als je gaat onderhandelen, dat heb ik in de politiek ook wel geleerd natuurlijk, dan doe je dat niet voor de camera's, dan doe je dat achter de camera's. Maar we zijn wel van plan met een delegatie, met experten, echt zeer gedetailleerd ons beleid toe te lichten aan de actievoerders. En we zijn bereid om dat in hun groep te doen. Maar wij willen bijvoorbeeld niet praten met gemaskerde mensen en continu gefilmd worden voor allerlei mediatieke of sociaal-mediatieke bedoelingen.
0: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. De 6 gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. Die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is momenteel onderweg naar Tenerife. Van daaruit vliegen de opvarenden naar hun eigen land. De 2 Belgen die op het schip zitten worden onderzocht en opgevolgd en zullen thuis nog enkele weken in quarantaine moeten. In Myanmar, in Zuidoost-Azië, is een robijn gevonden van 11.000 karaat. Het gaat om een van de grootste exemplaren ooit. Robijnen zijn edelstenen met een dieprode kleur en ze behoren tot de duurste stenen in de wereld. Hoeveel de steen waard is, is nog niet bekend. Vandaag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken, maar het blijft wel droog. Zachte temperaturen tot 22 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
2: LM, de Liberale Mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
3: M&M.
4: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
3: M&M 50. Charlotte Siebe.
5: Ja, misschien word je wakker met een kater, maar ik zorg voor geweldige muziek. Welkom bij de M&M 50. We zitten aan

0: catch my breath. Ja, nu komt het echt dichterbij.
1: M&M 50.
0: 15 mei, dan is het zover. Dan komt zijn album Oorsprong uit. Deze week loste hij de song Tranen van Goud. Maar hier genieten we nog van DNA van Aaron Blommaert.

Ja, dankjewel Jelly Roll. Ik ben nu goed gezind. M&M 50. Alright, handen op elkaar. Het is weekend, het is goed weer. Wakker worden, feestertjes. Hier is Jamaican Bam Bam.

0: Soms is het een dolle dag in de app van M&M. Ja, ik vroeg daar straks wat je gaat doen vandaag. En soms komen er zo van die gekke dingen in de app van M&M. Zo stuurt Juno bijvoorbeeld. Allee, gek, eigenlijk is het een beetje erg. Dus ik dacht, ik lees het even voor. Dus hij dacht dat hij niks te doen had. Hij zegt, ik heb toch iets anders te doen deze dag, want ik wou net mijn cavia's pakken. Ineens is er één weg. Dus als iemand in de buurt van Leuven een cavia ziet rondlopen, mag hij het altijd zeggen. Dus mensen in Leuven, kijk rond. Er loopt een cavia, die is van Juno. Hij is ontsnapt. Verder zegt Tim ook nog, een kip loopt nooit zonder doel door een woestijn. Waarom hij dat stuurt, weet ik niet, maar ik wou het toch even meegeven. Zometeen krijg je van mij Midnight Sun.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
7: Oh.
6: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
7: Ah.
6: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
11: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
12: Alcohol misbruik schaadt de gezondheid.
13: M&M 50.

Ja, Nina Black. Die ken je niet alleen als geweldige DJ hier bij ons bij M&M, die ook al eens op Tomorrowland staat. Nee, nee, die ken je nu ook als iets anders. M&M 50. Ja, ze is ook de vrouw die op 27 staat in de M&M 50 met I Don't Know.

Naar Brussel. Op de A201 is ter hoogte van Zaventem Centrum een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de E19 is het 10 minuutjes file erbij vanaf Vilvoorde. Dan op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen van Machelen tot Zaventem. Op de buitenring 10 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Dan op de E313 richting Antwerpen is in Ranst de busstrook versperd door een ongeval. Op de E40 richting Kust is in Merelbeke de weg vrijgemaakt. Er staat wel nog 20 minuten file vanaf Ordegem. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk verlies je 20 minuten tussen Wervik en Moorselen. Daar is maar één rijstrook vrij door werkzaamheden. In de file is bij Menen ook een ongeval gebeurd, maar er is een reddingsstrook.

0: Ja, net in de helft op 25, Bella K met I Love It, I Love It, I Love It.
1: M&M 50.
0: Kwam weer opnieuw in de lijst en daarom het langst in de M&M 50 is Atlas van Pommelien Thijs. Ik

0: Robinson.
1: Ja, ze stond met deze al 7 keer op 1 in de M&M 50 en nu op 24. Soms kan ik echt zo blij worden van de app van M&M te zien. Omdat ik dan zie wat voor toffe mensen luisteren naar de M&M 50. Ze hebben bijvoorbeeld Sally Camara. Die zegt dat het heel warm is. Dat is zo. Ze is lekker aan het wandelen. Ze zal 5 kilometer gaan wandelen met M&M erbij. Keileuk. Leuk dat je luistert. Ze gaat een lekker ontbijtje eten. En daarna gaat zij in het bejaardenhuis van Axel werken. En ze heeft er heel veel zin in, ook om de collega's te zien. Ze zegt groetjes daar. Ah wel, groetjes ook aan jullie daar bij het bejaardenhuis. Hopelijk is het daar wat plezant. Christina, die stuurt dan ook nog, ik ga werken aan een prentenboek die ik hopelijk kan uitgeven via een uitgever. Vandaag stuur ik mijn manuscripts door naar de uitgevers. Heel spannend. Er zijn gewoon zoveel creatieve mensen bij ons. Zoveel mensen met leuke ideeën, die bezig zijn. Ah wel, ik vind dat plezant. Ik heb het gevoel dat we allemaal één leuke vriendengroep zijn. En jullie doen allemaal inspirerende, toffe dingen. En ik zorg voor een hele goede soundtrack daarbij. Voilà.
2: Ella May in concert.

0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: M&M 50 23.

Tijd gaat toch vooruit, hè, mannetjes, als het plezant is. We gaan al naar nummertje 22. Maar voor we naar daar gaan, wil ik toch even zeggen, het is al bijna 11:15. Dat betekent dat het laatste uur van de M&M 50 bijna ingaat. Dus het is het moment om te sturen in de app van M&M wie van jou op 1 mag staan. Wat is jouw favoriete hit van dit moment? Ik ben benieuwd. Stuur het me in de app van M&M. M&M 50. Misschien is het wel deze, The Thing I Love van Max en Andy Grammer.

0: Rumors van Thomas Gray staat op 21. Dat is dus niet jouw nummer 1. Ja, ik vroeg natuurlijk daarnet, wie mag van jou op 1 staan in die M&M 50? Want zo dadelijk starten we aan dat allerlaatste uur en dan weten we onze top 3. Vorige week stond er in die top 3 Shakira met Zoo, hadden we Olivia Dean met It's So Easy To Fall In Love en hadden we op 1 natuurlijk Fever van Alex Warren. En ik moet zeggen, in de app van M&M komen heel veel berichtjes binnen over Alex Warren. Mensen willen duidelijk dat die man terug op 1 staat, maar mag ik toch even zeggen dat dat optreden van Olivia Dean gisteren zo ongelooflijk goed was dat ik het zo leuk zou vinden als hij vandaag op 1 zou staan. Ik zou daar zo blij mee zijn. Alleszins, we komen het na 12 uur samen te weten. En van mij krijg je zo meteen, hoe dan ook, hoe dan ook.
1: M&M 50.

0: Ja, het laatste uur van de M&M 50. Na 12 uur komen we jouw top 3 te weten. Tot zometeen.
1: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
2: Ja, check die video van die overstromingen in Italië. Huh? En check meteen of dat nieuws wel klopt.
3: Onwaar.
2: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
1: Ah, oei, ja.
2: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
6: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
0: Hele goedemiddag, het is 12 uur.
4: 14 nieuws.
0: Krijg je van Lotte Annika.
8: Het parket opent een onderzoek naar anti-Joodse gezangen van Club Brugge supporters. Tijdens de wedstrijd op Anderlecht vorige zondag zouden Club Brugge supporters anti-Joodse liederen gezongen hebben. Het parket opent een onderzoek voor het aanzetten tot haat of geweld. Ze willen weten welke supporters zulke liederen hebben gescandeerd. Het is niet de eerste keer dat clubsupporters hiervoor in opspraak komen. In 2018 en 2019 bijvoorbeeld kwam Club weg met een vrijspraak. De voetbalbond ging akkoord dat de term Joden een onschuldige geuzennaam was voor Anderlecht-fans. De voorzitter van Club Brugge, Bart Verhaal, Hagen zal maandag zelf ook verhoord worden als verdachte. Volgens de club is dat omdat hij als voorzitter van Club Brugge vertegenwoordigt. Verhagen was zelf niet bij de match aanwezig. In Gent worden laadsessies aan publieke laadpalen effectief korter door de... Bart Verhagen zal maandag zelf ook verhoord worden als verdachte. Volgens de club is dat omdat hij als voorzitter van Club Brugge... Club Brugge vertegenwoordigt. Verhagen was zelf niet bij de match aanwezig.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. M&M Live.
1: Maar Pauline Lambert, de festiviteiten waren dit jaar toch wat kleiner. Hè?
2: Het hele gebeuren heeft ook maar een uurtje geduurd. Dat is veel korter dan normaal. En dat komt omdat er geen militair materieel in de parade zat. Geen tanks, geen raketten, geen drones ook niet. Het wapentuig werd wel getoond in actie aan het front in Oekraïne. In zo'n promovideo's op grote schermen werden die getoond. De parade lijkt vooral veel kleiner te zijn om veiligheidsredenen. Ondanks een staakt het vuren is er ongerustheid dus over mogelijke Oekraïnse aanvallen.
1: Dankjewel, Pauline. De Russische president Poetin probeerde tegelijk wel zelfzekerheid uit te stralen in een korte toespraak. Hij zei dat Rusland zal winnen in deze oorlog, net als in de Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag vrij zonnig met stapelwolken en tot 22 graden. Morgen steeds meer wolken met tegen het einde van de dag kans op buien. Maximaal tussen 15 en 22 graden. Maandag wisselvallig en frisser, dinsdag weer wat beter weer.
3: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
1: Charlotte Siebe. Oké, het laatste uur beginnen we direct met een banger op 17. Olivia Dean met Man I Need. Had van mij hoger gemogen.

Ja, zo mooi. Bruno Mars met Risk It All. Luc stuurt in de app van M&M ballroom vibes. En even zitten toch voor dit mooie liedje. Bruno, echt dromerig. M&M 50. Deze is jouw nummer 14. Opalite van Taylor Swift.

0: Zometeen krijg je onze sterkste stijger. En dat is natuurlijk Dracula. Maar dan natuurlijk de Jenny remix. 10 omhoog ging die.
1: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
5: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
4: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: M&M.
7: M&M 50. Dit is de sterkste stijger
6: in de M&M 50.

Dracula, de Jenny remix, is nummertje 12. Dat betekent dat we dichter komen bij die top 10. 3. Maar eerst gaan we nog eens kijken naar vorige week, want toen stond op 3 Zoo van Shakira. Ja, nummer 2 was Olivia Dee natuurlijk met So Easy to Fall in Love. Ze was fantastisch gisteren.

Jouw nummer 1 was Fever Dream van Alex Warren. Ja, maar voordat je dus je nummer 10 hoort en we naar die beste hits gaan, hoor je een van mijn favorietjes. Dat is Drop Dead, de nieuwste van Olivia Rodrigo. Mannetjes, neem het mee. Van mij mag die in de top 3 staan. Doe er iets mee.

even naar de weg, want op de A201 naar Brussel is ter hoogte van Zaventem Centrum een ongeval gebeurd op de linker rijstrook. Op de binnenring rond Brussel dan is het 15 minuten vertragen van Machelen tot Zaventem. Op de buitenring 10 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Op de E313 richting Antwerpen is in de Ranstenweg vrijgemaakt. Je schuift nog 10 minuutjes aan vanaf Massenhoven. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk verlies je 10 minuten tussen Menen en Moorselen. Daar is maar één rijstrook vrij door werkzaamheden.

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: M&M
6: 50.

0: How the Turns Have Tabled.
1: M&M 50.
0: Ja, je hoort het al, hè. Zoo staat niet meer in de top 3. Er zijn dus veranderingen gebeurd. Wat die precies gaan zijn, dat komen we zo meteen te weten. Spannend!

Ja, je hoorde al het al. Er is veel veranderd in de M&M 50. Wie dat die nummer 3 is, die kom je alvast nu meteen te weten. Dat is Magnetic van The Bausa. Enjoy. M&M 50.

0: Ja, mannetjes, het is gebeurd. Er is een nieuwe nummer 1. Het is My Shayla, Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Veel plezier nog.
1: MNM. Dit is jouw nieuwe nummer 1 in de MNM 50.

0: Kerttip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer? Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni. Voorwaarden op velux.be.
3: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
5: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede

0: Daan, goedemiddag. Het is 1 uur.
1: 14 nieuws.
0: Met Lotte Aneka.
2: Jeugdverblijven leren hoe ze klachten over geluidsoverlast kunnen voorkomen. Het Centrum voor Jeugdtoerisme lanceert een project om geluidsoverlast op jeugdverblijven te beperken. Bij jeugdverblijven die in de buurt van woonwijken liggen, komen er wel eens klachten van buren. Maar vanaf deze zomer kunnen jeugdverblijven een beroep doen op hulpmiddelen om groepen bewuster te laten omgaan met geluid, zoals luide muziek. Enerzijds met heldere afspraken, maar ook met behulp van materialen, vertelt het Centrum voor Jeugdtoerisme.
3: Vanuit de uitbater gaan we op zoek naar wat is de specifieke situatie op jouw terrein. En gaan we bijvoorbeeld samen nadenken over een grondplan, waarin dat we gaan kijken van ja, als we geluidszones instellen, dan is bijvoorbeeld hier wel aangewezen om muziek te spelen en daar helemaal niet. Dus in die grondplannen worden dan ook samen ontwikkeld en bezorgen wij dan aan hen dat ze eigenlijk ja, echt iets hebben op maat.
2: Op het Canarische eiland Fuerteventura is een Belgische vrouw van 56 dood teruggevonden. De politie vond haar lichaam op een vuilnisbelt na dagenlang zoeken. Haar zoon van 22 is opgepakt op verdenking van moord. Dat schrijven verschillende Spaanse media. De vrouw woonde al langer in Fuerteventura. Afgelopen maandag gaven vrienden en familieleden haar als vermist op toen ze haar niet meer konden bereiken. Het lichaam van de vrouw zal onderzocht worden in een forensisch ziekenhuis op het eiland. In Rusland is de grote militaire parade afgelopen. Op 9 mei herdenken de Russen

0: hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: M&M live. Vanmiddag vrij zonnig met stapelwolken en tot 22 graden. Morgen steeds meer wolken met tegen het einde van de dag kans op buien, maximaal tussen 15 en 22 graden. Maandag wisselvallig en frisser, dinsdag weer wat beter weer. M&M.
4: Het is nog eens een relatief zonnige dag, dus je krijgt relatief zonnige muziek. Ramen open en gaan met Despacito naar Belong Together.

0: Despacito.
1: Despacito, dat is de zonnige muziek die jij nodig hebt vandaag. Okay, wat, het wordt 21 graden, dus ik zou zeggen, zoek dat goed terrasje al maar uit buiten.
2: Dit is jouw weekend bij M&M.
1: Ja, het zal wel zijn. Wat een week ook. Hopelijk heb jij er ook een goede week op zitten dat je nu gewoon even kan uitblazen tijdens dit weekend. Want het is dus een week zonder verlengd weekend, dus dat zal wel even wennen zijn, denk ik. Maar no fear, volgende week komt er weer eentje aan. Met normaal gezien 2 extra dagen. Who knows? Ik had ook wel een drukke week. Ja, dat gebeurt ook af en toe. Zo heb ik een hele week Louis van de regie vervangen bij Robin van de radio. En zo kwam dat afgelopen donderdag tot zijn einde.
3: Fabske van de FM
4: aanwezig.
3: En Laure de Stagiair. Radio is van jullie. Ga jullie gang.
4: Ja, wij willen graag toch nog alle luisteraars bedanken van Robbie van de Radio. De volle 10 mensen, dankjewel.
3: Echt waar, jongen, frasser.
4: 10.000 mensen, wou ik nog zeggen.
3: De luisteraarteller staat momenteel op 98.406.
4: Ja, het zijn onze woorden, hè, Rob.
3: Het is nu al Laure.
4: Ja, maar wacht, ik wil zeggen, allemaal luisteren dit weekend, M&M Weekend, yay!
1: En je bent erbij, M&M Weekend, kei tof. Robin is een zotte doos, dat kan ik bevestigen. Maar ik moet zelf ook wel even bekomen. En jij misschien ook wel. Kom gewoon even hier, ventileren over je week. En schreeuw het er vooral uit. En daarvoor is deze song bangelijk. Somebody like you. Somebody.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
1: Fantasia Festival.
0: Op zaterdag 11 juli in Hammezoge.
1: Met Omdat het kan en Average Rock.
0: Andro Lerik, Lil Kleine, Poef, André Hazes, Koen, Mark with a K en guests. Reggie featuring Linda en vele anderen.
1: Tickets via fantasiafestival.be.
0: Samen met M&M.
2: Knaldi. Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
3: Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
5: Laat ze see you shine.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.

Dua Lipa en Pierre de Maar. Anja die stuurt ondertussen al dat haar weekend toch wel vuil begonnen is. Een beetje dirty. Ze zegt, ik moet de stal opruimen vandaag. Zaterdag is in de stront begonnen. Het zijn niet mijn woorden, het zijn niet van Anja. Maar hopelijk hangt er aan jouw weekend iets minder stront dan bij Anja. Nu Beyoncé met Break My Soul.

What about us? Letterlijk op 1:30 deze zaterdag. Staat het op de binnenring rond Brussel een beetje vast? 15 minuten vertraag je daar van Machelen tot Zaventem. Op de buitenring 10 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Op de Antwerpse ring richting Gent ook 10 minuten extra van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Gent, de R4, vertraag je dan een kwartier van Zelzate tot Zelzate-Oost. Ook in de omgekeerde richting vertraag je een kwartier op hetzelfde traject. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk een kwartier extra tussen Wervik en Moorselen. Daar is maar één rijstrook vrij door werkzaamheden.

DJ-licious. I miss this magic with you. And magic with you. Dominic Fike, de artiest, die kan je kennen uit de HBO-serie Euphoria. Daar speelde hij even geleden Elliot, samen met Zendaya. En je kan hem ook kennen van deze hit, Three Nights, al ook van even geleden. Three nights at the motel, under streetlights in the city of palms. En nu heeft hij een nieuwe hit, White Keys, die toch wel aan het groeien is. Vooral ook op de online, op de TikTok, want hij bracht deze eigenlijk al eind 2025 uit. En heeft het 2020 geschreven toen hij dronken de studio binnenkwam. Ja, en dat leidde tot White Keys. Een speciaal figuur, maar wel een goede song. Dominic Fike.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
3: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
5: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.

met Strangers. Zit jij nog binnen op dit moment? Ja, ga naar buiten, jong. Het is 20 graden nu officieel, dus tijd om de benen te nemen. En net zoals Elodie uit Eeklo, een dagje te gaan shoppen. Het is echt een goede dag. To shop until you drop. Of gewoon drop op het terrasje. Kan ook zeker.

Miley Cyrus met The End of the World. Want soms lijkt het of de wereld nabij is, of het einde nabij is. Maar moet je toch af en toe eens focussen op het positieve. Hè? Zo af en toe mag dat wel eens. Zoals vandaag het zonnetje dat schijnt. Eline die stuurt toch in de app, Eline uit Herselt, bloemen en groenteplanten. Ah, het ziet er heel wholesome uit, heel leuk. Dus zoek die wholesome en leuke activiteit vandaag en doe ze gewoon. En dat allemaal tijdens Never Leave You van Lumidi zo meteen. Maar eerst Drive Safe van Miles Smith. Make life safe.

0: Fitnet viert feest met Like Me.
1: Tijd om te leven.
0: Wij komen
2: tijdens het hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
0: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
1: Want ik ben Like Me.
0: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
3: Tot dan!
0: Van 14 tot en met 17 mei. Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
4: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
5: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
4: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomer. Tafel.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Een hele goede middag. Het is 2:00.
9: 14 nieuws.
8: Met de Lotte Annika.
10: Jeugdverblijven leren hoe ze klachten over geluidsoverlast kunnen voorkomen. Het Centrum voor Jeugdtoerisme lanceert een project om geluidsoverlast op jeugdverblijven te beperken. Bij jeugdverblijven die in de buurt van woonwijken liggen, komen er wel eens klachten van buren. Maar vanaf deze zomer kunnen jeugdverblijven een beroep doen op hulpmiddelen om groepen bewuster te laten omgaan met geluid, zoals luide muziek. Enerzijds met heldere afspraken, maar ook met behulp van materialen, vertelt het Centrum voor Jeugdtoerisme.
11: Samen met de uitbater gaan we op zoek naar wat is de specifieke situatie op jouw terrein. En gaan we bijvoorbeeld samen nadenken over een grondplan waarin dat we gaan kijken van ja, als we geluidszones instellen, dan is bijvoorbeeld hier wel aangewezen om muziek te spelen en daar helemaal niet. Dus in die grondplannen worden dan ook samen ontwikkeld en bezorgen wij dan aan hen dat ze eigenlijk ja, echt iets hebben op maat.
10: De man van 25 die gisteravond is opgepakt voor een dodelijke steekpartij in de Antwerpse wijk Kiel, is door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat laat het parket van Antwerpen weten. In de nacht van donderdag op vrijdag werd een man van 30 neergestoken op straat. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een tweede slachtoffer van 23 raakte gewond. Na huiszoekingen is nu een Roemeense man aangehouden op verdenking van roofmoord. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een Belgische vrouw van 56 dood teruggevonden. De politie vond haar lichaam op een vuilnisbelt na dagenlang zoeken. Haar zoon van 22 is opgepakt op verdenking van moord. Dat schrijven verschillende Spaanse media. Buitenlandse Zaken bij ons bevestigt het overlijden. De vrouw woonde al langer in Fuerteventura. Afgelopen maandag gaven vrienden en familieleden haar als vermist op toen ze haar niet meer konden bereiken. Het lichaam van de vrouw zal onderzocht worden in een forensisch ziekenhuis op het eiland. Vanmiddag vrij zonnig met stapel worden in een forensisch ziekenhuis op het eiland. Vanmiddag vrij zonnig met stapelwolken en tot 22 graden. Morgen steeds meer wolken met tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima tussen 15 en 22 graden. Maandag wisselend

0: George Ezra met Budapest. Toch altijd een goede vibe. Die man.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: Het is zeker, dat is jouw weekend. En dat om bijna 2:09 op deze zaterdag, de 9e mei. Het eerste weekend sinds lang precies, zonder een verlengd weekend te zijn, denk ik toch. Op den duur weet je het zelf al niet meer. Maar volgende week komt er wel nog een dik verlengd weekend aan. Dat is zeker goed, denk ik, in aanloop naar juni, naar die examens. Alles dat voor de zomer nog moet gebeuren. Maar genieten, dat doen we sowieso vandaag. En dat doen we samen met zometeen Damiano David, die ook al droomt over volgende zomer. Maar eerst Bebe Rexha en Faithless met New Religion.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo. Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
4: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
5: Met mij, Lieve Scheren.
4: En met mij, Hetty Halsmoortel.
3: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
5: Op Domein Tijenbroek.
3: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.

0: Waar jij je op dit moment ook bevindt vandaag, heb ik geen idee van natuurlijk. Het kan overal zijn, in de winkel, op een tennisveld of misschien bij een trouw. Het is wel een mooie dag om te trouwen, moet ik zeggen. Het zonnetje staat er, het is niet te warm, het is ook niet te koud. Perfect. Dus als vandaag je trouw is, proficiat. Maar misschien binnenkort wel de trouw van Meteor.
1: 22 minuten stomme vragen aan
0: Meteor. Het zou nog maar eens kunnen, want Meteor zat in 22 minuten stomme vragen of zit. Je kan dat helemaal beluisteren op VRT Max. En hij kreeg daar ook deze vraag.
2: Wil jij graag trouwen?
3: Mm-hmm.
2: Ja. Mm.
3: Ik moet dat wel zeggen, ik heb er altijd een beetje angst voor gehad. Want je hoort echt van die verhalen dat je denkt van oei, oei, oei. En met dat gaan lopen en die is met dat gaan lopen. En
2: oh.
3: Dat is een vechtscheiding geweest. Maar ja, misschien is het te vroeg om Victoria te krijgen. Maar sinds dat ik zo Celine heb leren kennen, heb ik wel dat gevoel dat ik dat heel graag zou willen. Ja. Maar dan niet gigantisch feest of zo. Maar wel...
4: Klein en intiem.
3: Ja.
0: Klein en intiem. Speciaal wel. Celine en Meteor, wel een powerkoppel, dat vooral. Maar, zou jij ooit willen trouwen? Ja, misschien getrouwd, dat kan ook. En is dat dan met een groot feest? Of niet? Laat eens weten in de app van M&M. Dat is Justin Timberlake.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

Birds of a Feather van Billie Eilish. Haar concertfilm Hit Me Hard and Soft, The Tour, is trouwens nu in de cinema te zien. In 3D, alsof je er echt bij zat. En ik zat er straks van die beelden in een cinema waarbij dat ze echt van voor zijn gaan dansen, zoals vroeger. Dat je mocht gaan spelen, maar dan nu met Billie Eilish. Wil ik wel gaan doen. Ondertussen 2:30 op de Antwerpse ring richting Gent. 15 minuten extra van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland zijn bij Berchem 2 rijstroken dicht door een ongeval. Daardoor toch 10 minuten extra vanaf Antwerpen-Zuid. Op de E19 richting Brussel verlies je 10 minuten vanaf Vilvoorde. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen van Machelen tot Zaventem. Op de buitenring ook 10 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Op de binnenring rond Gent dan de R4, daar vertraag je 20 minuten van de Riemse Steenweg tot Zelzate-Oost en dan op de A19 van Ieper naar Kortrijk ook 15 minuten extra tussen Wervik en Moorselen. Daar is maar één rijstrook vrij door werkzaamheden.

0: Rihanna is een zotte doos, dat zeker. Ze kwam op de Met Gala met een Belgische designer outfit. Trouwens ook iets heel cool, een soort ode aan Belgische architectuur. En nu is ze nog verder gegaan in de gekke ontwerpen, want ze heeft een nieuwe tatoeage laten plaatsen die ontworpen is door haar kinderen. En dat vooral door de tekeningen met kleurrijke, door elkaar gekraste strepen. Dus ik vroeg mij af, stel je voor, je hebt een kind of kinderen, of neefjes, nichtjes, het kan allemaal. En die maken een tatoeage voor jou. Hoe zou die eruit zien? Heb je misschien een voorbeeld van een tekening van jouw kind of zo? Stuur die zo in de app van M&M wat jij op je lichaam zou zetten. Eventueel, als jouw kind het zou ontwerpen. Ik ben eens benieuwd welke ontwerpen dat daar gaan uitkomen. Rihanna dus met Pon the Replay.
1: M&M. Make life sing.

0: maak elf.
1: Dat eind weer komt echt mijn oren uit.
0: Momenten, Max.
2: Daar zit je dan. Al uren te staren naar uw laptop. Een halfgeschreven verslag. Uw cursor die maar blijft knipperen. En jij dat denkt. Dan is het tijd om even te ontspannen.
0: En dat kan met een aflevering van Knokken of andere topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Laat ze zien zijn. IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Hoe vaak denk je aan ons?
7: Nooit. En dat is een half jaar geleden.
8: Ik zou zo zeggen, 3 keer in het jaar zeker.
6: En jij? Denk jij ook zo weinig aan je ziekenfonds?
9: Als we ze nodig hebben, ja. Maar anders betaal ik het.
10: Mijn ziekenfonds?
9: Ja.
10: Denk je?
9: Ja.
7: Nooit.
6: Gelukkig denken we bij de Liberale Mutualiteit wel aan jou. LM. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
11: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
6: Chin chin.
11: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
6: Knalprijs.
11: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvragen.

0: is ook op zoek naar kaas met Mercy. Mercieke. Voor wat zou jij allemaal een tattoo zetten?
1: Dit is jouw weekend bij
0: M&M. Want Rihanna, de zangeres, die heeft een tattoo laten zetten, gedesigned door een van haar kinderen, of toch de tekeningen van haar kinderen. Deborah uit Waregem die stuurt in de app van M&M. Ik heb een tattoo van een tekening die mijn dochter maakte in de kleuterklas van mijn partner laten zetten. Dan hoop je natuurlijk, ik hoop voor jou Deborah, dat dat nog steeds jouw partner is, of misschien heel onduidelijk getekend. Dat kan ook natuurlijk. Maar over tattoos gesproken, op het concert van Pommelien Thijs kon je ook een tattoo laten zetten. Dat lijkt me heel gek, maar ook wel een leuk idee of zo. Met de lyrics dat echt iets betekenen voor jou of zo. Misschien kan je dat vanavond ook doen, want dan staan Bazaar in de Lotto Arena. Misschien zetten die ook wel tattoos, wie weet. Laat vooral eens weten als je gaat vanavond. Want het belooft nogal een show te worden, hoor. En dat vooral omdat ze dezelfde stage director hebben als Rosalía. Rosalía die ook even geleden hier in België stond. En die echt een geweldig coole show had neergezet met heel veel... Het was echt artsy en zo. Er was heel veel rond en aan. Dus dat belooft voor vanavond. De mannen van Bazaar, die weten een show te verkopen. Dat denk ik wel. Met Begin opnieuw nu.

Doet me eraan denken dat ik vandaag nog een loopje wil gaan doen, maar ik weet het niet. Ik weet niet of ik... Goesting, ja, we gaan het doen. Misschien ga jij dat ook nog moeten doen. Kan je mij een klein beetje motivatie geven om straks nog die loopschoenen aan te trekken. Maar nu is het vooral bijna drie...

0: In een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau.
2: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
5: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuk,

0: Een goedemiddag, het is 3:00. 14 nieuws. Met Lotte Aneka.
1: Man van 25 aangehouden voor roofmoord in Antwerpen. De onderzoeksrechter heeft een man van 25 aangehouden voor de moord op een man van 30 in de Antwerpse wijk Kiel. De 30er werd neergestoken op straat in de nacht van donderdag op vrijdag. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een tweede slachtoffer van 23 raakte gewond. Na huiszoekingen is nu een Roemeense man van 25 aangehouden op verdenking van roofmoord. In Langemark Poelkapelle is in West-Vlaanderen woedt al sinds de middag een zware brand in een loods. Bij de brand zijn asbestdeeltjes vrijgekomen, maar er is geen gevaar voor de buurt, zegt de brandweer.
2: In de dakbedekking van de loods is er asbest aanwezig. De verspreiding van deze asbest is echter beperkt gebleven tot de gronden van het landbouwbedrijf en vormt geen gevaar voor de verdere omgeving. Er zijn geen slachtoffers en de ruime omgeving is afgesloten voor alle verkeer om de hulpverlening verder te laten verlopen.
1: Peter Madjar heeft de eed afgelegd als de nieuwe premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar officieel een einde aan de regeerperiode van Viktor Orbán. De partij van Madjar won een maand geleden de verkiezingen in Hongarije en behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. Op het plein voor het parlement in Boedapest zijn tienduizenden mensen verzameld om de zitting te volgen. Madjar zal daar straks ook nog speechen en daarna staan er nog concerten en festiviteiten gepland. Niet Anna van der Breggen, maar wel de Spaanse Paula Blasi is de eindwinnares van de Vuelta Feminina. In de slotrit met finish op de extreem steile Angliru reed Blasi weg van Van der Breggen, die in de rode leiderstrui was gestart. Ze werd tweede in de etappe. De ritwinst was voor de Zwitserse Petra Stiasny, maar de eindzege is dus voor Blasi. Lotte Kopecky neemt de groene puntentrui mee naar huis. Vanmiddag zonnig met stapelwolken en tot 22 graden. Morgen steeds meer wolken met tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima tussen 15 en 22 graden. Maandag wisselvallig en frisser. Dinsdag weer wat beter weer. M&M.
0: Jouw parcours deze zaterdag is misschien langer dan die van de Giro. Neem af en toe ook eens een pitstop. Dat kan hier en nu.

0: Goldband. En met wat ben jij stiekem bezig vandaag? Oelala.
1: Dit is jouw weekend
2: bij M&M.
0: Misschien wel stiekem toch dat koekje uit de kast gepakt. Of stiekem, ik weet niet wat, dat kan je nog stiekem doen. Ik ben allemaal dingen aan het komen waar we misschien niet over moeten hebben. Maar in ieder geval, Raven Lené, die ken je van...
3: Hello. Right,
0: en deze banger komt er zo meteen aan. En zij komt ook naar Pukkelpop trouwens. Dus... zalig. Ook Céla Sou, die heeft onlangs bekendgemaakt dat ze eens hallo komt zeggen. Werd deze week bekendgemaakt. Net zoals A-Lok, die komt geen hallo zeggen op Pukkelpop, maar wel op Tomorrowland, de twee weekends deze zomer. Ah, ik kijk er al naar uit. Naar zomer, dan vooral.

0: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, is mijn verbinding last elke minute.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. M&M.

Jelly Roll met I'm Good. Wat een feel-good song. En je gaat je nog beter voelen, dat beloof ik. Met zometeen de Rasmus, kan je eens goed meeschreeuwen. Maar eerst deze van Milky en Mel Grab. Just the way you are.

Sabrina Carpenter. Brengt wat smaak aan je zaterdag. En zo is het bijna 3:30. Op de binnenring rond Brussel is het een kwartier vertragen van Vilvoorde tot Zaventem. En op de A19 van Ieper naar Kortrijk, 10 minuten extra tussen Wervik en Moorsele. Daar is maar één rijstrook open door werkzaamheden. Ja, voilà.

0: En speciaal daarvoor de nieuwe single Tranen van Goud samen met Zoe Levi, of Levi. Dacht ik een kleine banger battle te doen.
1: Let's go.
0: Met twee songs van Mr. Aaron Blommaert. En jij mag kiezen, A of B. En aan de ene kant van het net staat natuurlijk degene waar het bijna allemaal mee begon. Het voelt als de zon. Dat is optie A. Als je deze graag hoort, dan stuur je straks A in de app van M&M. Maar er staat nog iemand anders aan de andere kant van de ring. Namelijk optie B.

als je graag deurbel zou willen horen, dan stuur je gewoon even B in de app van M&M. Het is aan jou. Jij mag kiezen. Wil je graag zonde horen, stuur je A. Wil je graag deurbel horen, dan stuur je B in de app van M&M.

0: Wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op ikea.be.
6: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, 2000.

0: I Don't Know van Nina Black. I Don't Know, dat was jij misschien ook tijdens het Dilemma. De kleine boxing battle, de banger battle van Aaron Blommaerts song.
1: Dit is jouw weekend
2: bij M&M.
0: Want je had twee keuzes. Namelijk A was Zonde van Aaron Blommaerts. En B was, maar ik moest zelf even nadenken, maar Deurbel. Dus jij kon kiezen tussen A Zonde of B Deurbel. Dat mocht je doorsturen in de app van M&M. En ik moet zeggen, ja, het is wel verdeeld, om het zo te zeggen. Het is nog spannend. Want hier Linda stuurt A door. Dan stuurt Suzanne uit Schoten weer B door. Die zegt graag B van Deurbel. En Aaron Blommaerts, omdat hij binnenkort gaat zien in Sint-Niklaas Shopping. Oké, maar dan Marnik. Marnik uit Zoutleeuw stuurt A dan weer door. Dat is Zonde. En AB, zo gaat het verder. AB Aaron Blommaerts. Maar welke is het uiteindelijk geworden? We gaan het gewoon even samen ontdekken. Zonde of Deurbel. We zullen zien.

Yes, Nicki Minaj. Let's go. Met Starships. Het blijft toch goed, Bella Kay, een vrij nieuwe naam, iemand ook van TikTok overgewaaid, stond vorige week in Amsterdam in Paradiso. Daar trad ze toch voor, denk ik, een eerste keer op in het Nederlandje. Naar België is ze niet geweest, of dat heb ik toch niet teruggevonden. Dus ik denk van niet. Ja, I love it, love it, love it. Een kei mooie, toffe popsong, maar gaat toch over iets dieper. Het gaat over een relatie waar het soms op zoek gaat naar het conflict en een beetje de ruzie, en daar niet van weg kan gaan. Daarover zingt ze eigenlijk. Maar het blijft zeer aanstekelijk. Zometeen ook Noah Kahn, maar eerst dus Bella Kay met I Love It, I Love It, I Love It. Het is vooral leuk hoe ze zo fuck you in het liedje zegt. Daar moet je maar eens op letten. M&M.

Peak Season. Zo, is het bijna 4 uur. Zometeen kom Marine eraan om jouw namiddag helemaal in te kleuren. Met een 4 uurtje her en der. Maar eerst nog Maxime en leef voor jou een goede namiddag.

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië. Huh? En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau.
6: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
9: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
10: Het is 4 uur.
11: 14 uur.
10: Krijg je van Lotte Annika.
12: Drie gemaskerde mannen en gewapende mannen dringen in een magazijn van Krevel binnen. Kort voor de middag is de hoofdzetel van winkelketen Krevel in Grimbergen in Vlaams-Brabant overvallen. De daders konden met hun bestelwagen mee binnenglippen toen een vrachtwagen van het bedrijf binnenreed. Burgemeester van Grimbergen, Bart Laarmans.
13: Ze hebben dan eigenlijk het hoofdgebouw van Krevel bestormd. Hebben daar een aantal personeelsleden gegijzeld, gekneveld ook, met hun vuurwapen bedreigd. En dan zijn ze binnen in het magazijn een hele hoop laptops gaan stelen. Een van de mensen die gekneveld waren heeft blijkbaar nadien wel een angstaanval gekregen en daar is dan een ambulance voor ter plaatse geweest.
12: Er is niet geschoten. Na zowat anderhalf uur zijn de daders gevlucht. Het parket onderzoekt de zaak. Bij Total Energies in de Antwerpse haven gaan de onderhandelingen in de goede richting. De werknemers van de olieraffinaderij in de Antwerpse haven wilden over 2 weken staken, omdat ze vinden dat ze niet genoeg meegenieten van de grote winst die het bedrijf maakte dankzij de hoge olieprijzen. De directie belooft nu betere loon- en arbeidsvoorwaarden. Het personeel mag nu komende weken over het nieuw voorstel stemmen. Tot die tijd zal er al zeker niet gestaakt worden. In Langemark Poelkapelle in West-Vlaanderen woedt er al sinds de middag een zware brand in een loods. Bij de brand zijn asbestdeeltjes vrijgekomen, maar er is geen gevaar voor de buurt. Niemand raakte ook gewond. En Peter Magyar heeft de eed afgelegd als de nieuwe premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar officieel een einde aan de regeerperiode van Viktor Orbán. De partij van Magyar won een maand geleden de verkiezingen in Hongarije en behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. Tijdens zijn toespraak riep Magyar de president op om op te stappen. En hij zei ook dat hij het land wilde herstellen na het polariserende beleid van Orbán. In de hoogste klasse van het vrouwenvoetbal is OH Leuven nog geen kampioen. Daarvoor had Leuven moeten winnen van Anderlecht, maar het werd 1-1. OH Leuven behoudt in de stand wel 4 punten voorsprong op Anderlecht en heeft dus nog altijd de beste papieren om zichzelf op te volgen als kampioen. Vanmiddag zon, maar ook stapelwolken en tot 22 graden. Morgen geleidelijk aan meer wolken met tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima tussen 15 en 22 graden. Er staat ook een matige noordoostwind. Aan zee is die krachtig.
14: M&M.
10: Niets dat jou tegenhoudt op deze zaterdag. Zeker niet de muziek van Milk Inc. Dit is Unstoppable.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PMV.
2: Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PMV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
4: M&M Live.

0: Pump It van de Black Eyed Peas. Zaterdag 9 mei vandaag.
1: Dit is jouw weekend
2: bij M&M.
0: Ik ben vandaag vooral nog aan het bekomen van gisteravond Olivia Tien in Vorst Nationaal. Wat was me dat, zeg. Hopeloos uitverkocht was dat concert. En ik ben zo blij dat ik mijn ticketje dan in augustus gescoord heb. Want 17.000 mensen die waren op zoek naar een ticket op Ticketswap. Het was complete madness. En ik snap volledig waarom. Want ik zou het voor geen geld in de wereld gemist willen hebben. Misschien ben jij net zoals mij gisteravond helemaal verliefd geworden op Olivia Tien. Als je erbij was natuurlijk. Als dat niet zo is, dan neem ik jou graag eventjes mee naar gisteravond. Naar de sfeer daar in de zaal in Brussel met alle 8000 fans. Luister maar even mee.

0: live. Een Vors Nationaal. Met 8000 meekrijzende fans. Ja, ik krijg gewoon opnieuw kippenvel, hè. Wat een stem van Olivia Dean. Ja, en een portie zelfliefde, die kregen we er ook gratis bij gisteravond. Tussen alle liedjes in. Luister maar mee.
1: You don't love yourself, truly. How is someone else gonna love you too? You're worth love. You're worth loving. So, imagine everybody in here fancies you. Okay?
0: Ja, you're lovable, zo is dat. En met die wijze woorden gaan we deze zaterdag namiddag in. Check zeker ook even de Instagram-stories van M&M gisteravond. Voor nog meer Olivia Dean in Vorst Nationaal. Ja, en de concerten die blijven komen, hè, want volgende week is het in Amsterdam te doen voor deze meneer. Harry Styles, 10 keer in totaal staat hij daar. Dit is American Girls, geniet ervan.

0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

Save My Love van Kygo en Khalid. 21 over 4 ondertussen. Ik ben benieuwd naar wat deze zaterdag namiddag of ja, bijna avond nog brengt voor jou. Wat staat er nog op de planning? Misschien ben je wel onderweg naar Bazaar in de Lotto Arena vanavond. Die komt er zometeen aan. Eerst nog Maneskin met Supermodel.

Counting Stars van One Republic. Ja, de tweede etappe van de Giro die wordt vandaag gereden. Nog 15 kilometer te gaan. En dat is door weer en wind, hè, blijkbaar. Het is daar volop aan het regenen. En dus ook heel veel wielrenners die al gevallen zijn en zo. Het ziet er niet zo goed uit. Gelukkig goed weer hier vandaag bij ons. En dat merk je ook onderweg natuurlijk, maar vier plekken waar je op dit moment vertraagt. Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten vertragen van Machelen tot Zaventem. Op de buitenring 20 minuten erbij tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem. Op de E17 Sint-Niklaas staat in Lokeren een defect voertuig op de linkerrijstrook. 10 minuten extra vanaf Kalken. En op de A19 van Ieper naar Kortrijk, daar 10 minuten extra rekenen tussen Wervik en Moorselen. Daar is maar één rijstrook vrij en dat komt door werkzaamheden.

Rainy Season van Dua Lipa. Ja, een leuke verrassing daar op dat concert van Tame Impala in Londen afgelopen donderdag. Want Dua Lipa, die kwam daar ineens opdagen. Op dat podium. En daar hebben ze samen live Houdini gebracht. Dat is van haar album Radical Optimism. Waarvoor ze dan blijkbaar voor Houdini heeft samengewerkt met de frontman van Tame Impala. En dat klonk live zo. Live dus, met Tame Impala. Ja, Dua Lipa mag van mij ook wel eens zo random komen opdagen op een concert van mij. Misschien wel vanavond in de Lotto Arena met Bazaar. Kan zomaar, hè. Hij komt er zo meteen aan. Bazaar in de playlist. Eerst Be Mine van Cam Ritz.

0: M&M.
1: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
4: Absoluut. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
5: Ah.
3: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profil.be.
6: Medi-market.
7: Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
8: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
0: M&M.

Gent in Amsterdam van Bazaria. Ze staan vandaag en morgen in de Lotto Arena. Genta Kastermans uit Riemst heeft een berichtje in de app van M&M gestuurd. Wij zijn onderweg richting Antwerpen om dat concert van Bazaria mee te pikken. We konden er niet anders dan bij zijn natuurlijk. Er zijn nog enkele tickets doorverkocht, zie ik online. Dus als je nog jouw kans wil wagen en er last minute bij moet zijn, dan ga je wel snel moeten zijn, zeker als je niet in Antwerpen woont natuurlijk. Want dat concert dat begint straks om 7-8 uur, denk ik. Dus als je nog jouw kans wil wagen, is het nu het moment. Zometeen hoor je hier op M&M twee topvrouwen die dit jaar allebei de AFAS-doom op stelten hebben gezet. De eerste die stond er een tijdje geleden. De tweede die stond er nog niet zo heel lang geleden. En dat 5 keer. Je kan misschien al raden wie dat is. Eerst Call It Love van Felix Chain en Ray Dalton.

0: niet hoe ik
1: Tommy Thijs met Ongeboren.
2: Dit is jouw weekend
3: bij M&M.
1: Ja, wat jouw zaterdagavond ook in petto heeft, je zit hier goed bij M&M. Zometeen doen we even alle lichten uit om te feesten met Juice Day en Jack Style. Dat is voor na het nieuws van 5 uur. Eerst Taylor Swift is dit.

0: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
1: de max.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
11: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja. Van Jumbo, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Het is 5:00, goedemiddag.
13: VRT Nieuws.
12: Krijg je wel Lotte, Annika?
14: Er is nu al veel belangstelling voor de aankomst van het cruiseschip in Tenerife. Geen enkele passagier op het Nederlandse cruiseschip heeft momenteel symptomen van het Hantavirus, ook onze twee landgenoten niet. Aan boord moet iedereen in quarantaine blijven in hun hut tot het schip morgenochtend aankomt op het Spaanse eiland Tenerife. En van daaruit zullen ze met het vliegtuig gerepatrieerd worden naar hun thuisland. De aankomst van het schip kan op veel internationale aandacht rekenen, vertelt Matthias Tuijls daar ter plaatse.
15: Je merkt de zenuwachtigheid natuurlijk wel. Het is hier een af- en aanrij van officiële wagens, zowel van de havenpolitie als van de Guardia Civil. Er zijn briefings die volgen. Je ziet geuniformeerde mensen samenstaan. En ja, de pers die is hier massaal aanwezig, hebben hun plaatsen al ingenomen. Maar voorlopig krijgen we heel weinig te weten. Hopelijk gaat dat in de komende uren veranderen.
14: 3 gemaskerde en gewapende mannen hebben de hoofdzetel van winkelketen Krevel in Grimbergen in Vlaams-Brabant overvallen. Er is niet geschoten en na zowat 1,5 uur zijn de daders gevlucht. Burgemeester Bart Laremans.
16: Ja, we hebben dan eigenlijk het hoofdgebouw van Krevel bestormd. We hebben daar een aantal personeelsleden gegijzeld, gekneveld ook, met een vuurwapen bedreigd. En dan zijn ze binnen in magazijn een hele hoop laptops gaan stelen.
14: Het parket onderzoekt de zaak. Vandaag viert het Brussels hoofdstedelijk gewest het Irisfeest, want het gewest bestaat 37 jaar. Er gebeurt heel wat in het centrum van Brussel, maar ook in de gemeenten er rond. In Watermaal Bosvoorde bijvoorbeeld, vertelt deze bewoonster.
17: Onze gemeente organiseert allerlei dingen. We vinden dat fantastisch om allemaal samen te komen met onze kinderen, andere families. En we genieten ook van het mooie weer. We hebben hier zo van die visjes gemaakt. We gaan zo direct een ijsje eten. Daar waren er ook tekeningen voor kinderen. En we hebben net hier een fakir gezien. En ik weet niet wat er nog te komen is, maar we zijn nieuwsgierig.
14: Het Israëlisch leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op buurland Libanon, ondanks de wapenstilstand. De aanvallen waren vooral gericht op het zuiden van Libanon. Daar had het Israëlisch leger tot voor kort nog opgeroepen om onmiddellijk te vertrekken. Intussen zegt het Verenigd Koninkrijk een oorlogsschip te sturen naar het Midden-Oosten om mee de belangrijkste olieroute in de straat van Hormuz te beschermen. De Uruguayaan Guillermo Silva heeft de tweede rit in de wielerronde van Italië gewonnen. In een sprint met een kleine groep was de renner van Astana sneller dan de Duitse Stork en de Italiaan Ciccone. Silva wordt ook de nieuwe leider. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Hier en daar wordt het ook nevelig bij minima tussen 3 en 12 graden. Morgen steeds meer wolken. Tegen de avond stijgt de kans op buien. Nog 19 graden dan. Vanaf maandag wisselvalliger en frisser.
18: M&M.
12: Vlaamse klassiekers, dikke beats en plaatjes uit de Nillies. Je hoort het allemaal dit uur op M&M. Welkom.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik.

0: vluchtstrook van Criss Cross Amsterdam.
1: Dit is jouw weekend
0: bij M&M. Ja, het is heel leuk dat jij jouw zaterdagavond met mij komt spenderen hier op M&M voor de beste plaatjes om jouw leuke avondplannen te vergezellen. Of ja, ik hoop toch dat die leuk zijn alleszins. Suzanne Joris uit Schoten heeft een berichtje in de app van M&M gestuurd. Ik ga straks naar mijn onkel en tante om daar lekker gezellig een babbeltje te slaan en gezellig te eten samen buiten in de tuin met een lekker warme zon. Ja, top hè. Meer heb je niet nodig op een zaterdagavond zoals deze. Lekker eten, een zonnetje erbij, een lekker drankje misschien ook. En dan al beginnen dromen van die zomer, hè, die dichtbij is. En als je al droomt van die zomer, dan ga je misschien ook wel daar in de verte 1 en 2 juli zien passeren. Want dan zijn BTS in ons land met hun World Tour in Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Dus als je daar een ticketje voor hebt kunnen scoren, kan je daar al naar uitkijken. En ik ga jou een handje helpen, want hij staat hier klaar voor jou. BTS met Swim is dit.
1: Dit is jouw weekend bij M&M. Wow.

0: Weertip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hekjes verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
6: Chin chin.
5: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
6: Knalprijs.
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Sarah Larsson met Midnight Sun, schijfje, hè. Ja, en nog zo'n schijf, dat is onze M&M Big Hit van deze week. Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Die je waarschijnlijk wel kent van deze. Medusa, uitgebracht in 2024. En nu heeft hij dus een nieuwe uitgebracht. Kingdom of Fear, die hoor je zometeen. Eerst een Vlaamse klassieker, hè. Wim Soetaar met Allemaal. Genieten dit.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: LMM, de Liberale Mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
1: Bijna 5:30 op de binnenring rond Brussel. 10 minuten vertragen van Machelen tot Zaventem. Op de buitenring 15 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Naar Brussel op de E19 bij Nijvel 20 minuten file rijden. En op de A19 van Ieper naar Kortrijk 10 minuten extra tussen Wervik en Moorselen. Daar is maar één rijstrook vrij door werkzaamheden.
2: M&M. Hey. Marine de Bel.

Loco van Gordo en Reinier Zonneveld. Ja, het is deze week 2 voor de prijs van 1 in R&B's Deep Dive. Want M&M DJ's M, Magique en Esther en Wano die duiken deze week in de beste hits van niet alleen Nio, maar ook van Akon. Helemaal in teken natuurlijk van hun duo-optreden volgende week in de AFAS Dome. Want daar gaan die twee sterren samen op het podium kruipen in hun Nights Like This Tour op zondag 17 mei dus in Antwerpen. En om je al een beetje op te warmen voor dat optreden van die twee icons, gaat dus Deep Dive helemaal duiken in de beste hits en alle leuke fun facts, leuke weetjes over die twee artiesten te vinden dus op het M&M-kanaal op VRT Max. En dan kan je dus van alles te weten komen dat misschien al die fans in de AFAS Dome volgende week nog niet weten. Dus dat maakt van jou dan toch wel, ja, een net betere fan, vind ik. Ik heb Nio hier klaarstaan voor jou met Closer. Geniet ervan als je volgende week gaat. En voilà, dit is al een klein opwarmertje. Nio, met Closer.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
1: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: M&M.

Shakira met Whenever, Whenever van 2002 al. Maar herinner jou deze nog uit 2010? Ja, het nummer van de World Cup hè, in 2010, Waka Waka. Toch wel een van de meest iconische WK-anthems in de geschiedenis, denk ik wel, dat ik mag zeggen. En dit jaar doet Shakira het gewoon opnieuw. Met dit nummer. Dai Dai. Het nieuwe WK-lied van 2026 met Shakira dus. En die klinkt zo. Ja, want over iets minder dan een maand is het de openingsmatch van het WK in de VS, Mexico en Canada. En dit is dus al een kleine teaser die Shakira gedeeld heeft. Het volledige nummer komt uit op 14 mei, volgende week dus. Ja, benieuwd, wat vinden we ervan? Ik denk dat niks zo iconisch is als Waka Waka. Dit gaat het toch niet tippen, denk ik. Maar kijk, wie weet, mag even afwachten. Tot dan. Volgende week krijgen we het volledige nummer te horen. Dus even spannend afwachten. Tot dan. Heel benieuwd. WK dus. Dit jaar.

Pink. Met Trustfall. Ja, spannende week voor Suzanne en Freek volgende week. Want ze gaan beginnen aan een reeks concerten in Arnhem volgende week in de Gelderdoom in Nederland. Daar staan ze 10 keer in totaal. Gaat echt magisch zijn. Dit zijn ze met de nieuwste Halverwege.

0: van de Yeah Yeah Yes. Na het nieuws van 6 uur krijg je Alex Warren van mij.
1: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
2: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Huh?
2: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
3: Onwaar.
2: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
1: Ah, oei, ja.
2: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram. VRT Nieuws, helemaal helder.
0: Het is 6 uur, een hele goede avond.
3: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Lotte Annika.
4: Nog Belgen hebben contact gehad met besmette passagiers van het cruiseschip. Nog 3 Belgen moeten thuis in quarantaine omdat ze contact hebben gehad met besmette passagiers van het Nederlandse cruiseschip. Die besmette personen hadden het schip eerder al verlaten. In totaal moeten er nu dus 4 Belgen thuis in quarantaine, bovenop de 2 Belgische passagiers die nog op het cruiseschip zitten. Dat schip komt morgenochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Reporter Matthias Stuyls is daar al. De aankomst van het schip kan op veel internationale aandacht rekenen, zegt hij.
5: Je merkt de zenuwachtigheid. Natuurlijk wel. Het is hier een af- en aanrijden van officiële wagens, zowel van de havenpolitie als van de Guardia Civil. Er zijn briefings die volgen. Je ziet geuniformeerde mensen samenstaan. En ja, de pers die is hier massaal aanwezig, hebben hun plaatsen al ingenomen. Maar voorlopig krijgen we heel weinig te weten. Hopelijk gaat dat in de komende uren veranderen.
4: De 2 Belgen vliegen na hun aankomst op Tenerife naar ons land, waarna ze gecontroleerd worden in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als alles goed gaat, mogen ze naar huis, maar ze zullen thuis nog wel enkele weken in quarantaine moeten blijven. Een man van 21 die zijn ex-vriendin had aangevallen met een mes in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het incident gebeurde gisterenmiddag. De ex-vriendin van 23 raakte zwaar gewond in het gezicht. Haar buurvrouw belde de hulpdiensten. De politie kon snel de ex-vriend oppakken. De onderzoeksrechter heeft hem nu aangehouden. Het Israëlisch leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op buurland Libanon, ondanks het staakt het vuren dat nog altijd van kracht is. De aanvallen waren vooral gericht op het zuiden van Libanon. Daar had het Israëlisch leger kort voordien nog opgeroepen om onmiddellijk te vertrekken. Intussen zegt het Verenigd Koninkrijk een oorlogsschip te zullen sturen naar het Midden-Oosten om mee de belangrijke olieroute in de straat van Hormuz te beschermen. Het schip zou daar later mogelijk ook ingezet worden bij een internationale missie om het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz te beveiligen. De Uruguayaan Guillermo Silva heeft de 2e rit in de wielerronde van Italië gewonnen. In een sprint met een kleine groep was de renner van Astana sneller dan de Duitser Stork en de Italiaan Ciccone. Silva wordt ook de nieuwe leider. En vandaag viert het Brussels hoofdstedelijk gewest het Irisfeest, want het gewest bestaat 37 jaar. Er zijn evenementen in het centrum van Brussel, maar ook in de gemeente er rond, zoals in Watermaal Bosvoorde.
6: Er zijn veel activiteiten van de Belle Époque.
7: Je kan een ijsje gaan eten, je kan op de springkasteel, je kan tekenen.
8: Ah, het is heel leuk, een hele mooie sfeer met de zon, het is altijd leuk, dus het is plezant.
4: Het Irisfeest valt samen met de Europadag die de Schuman-verklaring herdenkt. Die verklaring vormde de basis van het moderne Europa. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Hier en daar wordt het ook nevelig bij minima tussen 3 en 12 graden. Morgen steeds meer wolken en tegen de avond stijgt de kans op buien nog 19 graden dan. Vanaf maandag wisselvalliger en frisser. M&M.
0: Even lekker wegdromen op deze heerlijke zaterdagavond met Alex Warren. Dit is Fever Dream.

0: About Damn Time van Lizzo. Ja, het is about damn time dat het zomer wordt.
1: Dit is jouw weekend
2: bij M&M.
0: Ja, we zijn vandaag wel beloond geweest met 22 graden en een mooi zonnetje. Maar als je even naar morgen en volgende week kijkt, ja, het ziet er niet goed uit, hè. Regen, regen en nog eens. Ja, regen, hè. 12 graden, 13 graden. Verdorie toch, dat terrasjes weer, dat zal dus niet voor volgende week zijn. Heel jammer. De zomer die mag nu wel echt beginnen, vind ik. Elke dag stralende zon. Of ja, dat hoop je dan toch hier in België. Weet je natuurlijk nooit, hè. Ik ben er al sinds klaar voor. Nu nog even genieten van vanavond het warme weer en het zonnetje. Misschien brengt vanavond nog iets leuks voor jou. Een feestje of zo. Dan kan deze wel een leuke opwarmer zijn. Angèle en Justice met What You Want.

Meteor was deze week de gast in onze podcast 22 minuten stomme vragen. Ja, en in die aflevering kom je te weten naast wie Meteor elke dag wakker wordt. En het is niet Céline. Nee, nee. Zometeen meer naar Judith.

0: 24 minuten stomme vragen aan
1: Meteor.
2: Ja, deze week was Meteor te gast bij Sander, Marijn en Imaan in onze M&M-podcast 22 minuten stomme vragen. En tijdens het luisteren naar die aflevering kwam ik te weten dat Meteor niet elke dag naast Céline wakker wordt. Nee, nee, luister maar mee.
3: Woon je eigenlijk al samen met Céline?
4: Nee, dat is zo nog wat afwisselend. Hè?
3: Ah,
4: dat is dus ik woon in Turnhout, zij in Herentals en het is nog wat zo pendelen. Maar we wonen niet samen. Hè.
3: Maar dan zit je dus vrij vaak waarschijnlijk met kleren in een auto,
4: ja, dat is,
3: omdat je alles dubbel moet hebben, hè? Toch zo.
4: Ik word daar zot van.
3: Toiletzak en zo, hoe doe je dat?
4: Zij wordt daar zot van en ik word daar ook een beetje zot van. Je leeft eigenlijk een beetje in je valiesje.
3: Ja.
4: Dat is niet altijd prettig, maar ik snap wel, we kennen elkaar nog niet zo mega lang en we zijn nog niet zo mega lang samen. Dus ik begrijp dat ook wel. Hè?
2: Ja, ik had je misschien eventjes doen schrikken. Meteor wordt niet naast een andere vrouw wakker. Nee, nee. Maar Céline en Meteor, die wonen dus nog niet samen. Hè? Dus dat is een leuk weetje dat je te weten komt in die nieuwste aflevering. En zo komt je van alles over Meteor te weten. Bijvoorbeeld, wil Meteor trouwen? Interessant. Maar dat ga ik natuurlijk nog niet verklappen. Daarvoor moet je luisteren naar de nieuwe aflevering van 22 minuten stomme vragen via het M&M-kanaal op VRT Max.

al een klein voorproefje voor Magic Saturday straks. Dat is voor na 7 uur. Bijna 6:30 nu op de binnenring rond Brussel. 10 minuten vertragen van Machelen tot Zaventem. Op de buitenring 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Naar Brussel op de E19 bij Nijvel. 20 minuten file rijden. Op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland 10 minuten tussen Sint-Linkeroever en Deurne. Op de A19 dan van Ieper naar Kortrijk. 10 minuten extra tussen Wervik en Morselen. Daar is maar 1 rijstrook vrij door werkzaamheden.

Drive Safe van Niall Horan en Miles Smith. Ja, en Miles Smith die komt eind dit jaar, 18 oktober, naar Vorst Nationaal in Brussel. Misschien wel een leuk cadeau om aan jouw mama te geven morgen op Moederdag. Een concertje van haar favo-artiest, dat is nooit mis, hè. Misschien is dat dan wel toevallig, Miles Smith, het zou kunnen. Mijn zussen en ik die zijn er dit jaar op tijd bij. Het is nogthans niet een van onze gewoontes. Het cadeautje ligt al enkele dagen klaar. Ik ga natuurlijk niet verklappen wat, nee. Want je weet maar nooit, hè. Als ze mee aan het luisteren is, dat zou nu wel heel jammer zijn. Maar misschien heb jij wel de ultieme tip voor iedereen die nog geen cadeau heeft en nu ineens wakker schiet van oh my god, ja, morgen, moederdag, help. Zo heb je er ook, hè. We gaan elkaar wat vooruit helpen. Cadeautips dus voor moederdag zijn welkom in de app van M&M.

0: Ja, voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
1: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

morgen zondag 10 mei. Dat betekent dus een moederdag. En voor iedereen die nu pas wakker schiet en een last minute op zoek is naar een cadeau, die gaan we even uit de nood helpen. Want insert M&M-luisteraars en hun ultieme cadeautips om jouw mama te geven. Annelies van Gastel uit Wustwezel die heeft laten weten in de app van M&M. Ik zou haar gewoon een boeket bloemen geven. Ja, daar kan je nooit iets mis mee doen, hè. Een mooi boeket bloemen, daar is elke mama blij mee. Of een bon om te gaan brunchen, zegt Mieke uit Puurs. Ook top, hè. Dan heb je er zelf ook nog iets aan. Nice. En Steven uit Beringen, ja, die pakt helemaal uit. Want hij koopt ook elk jaar naast voor zijn mama ook nog eens een cadeau voor zijn vriendin op moederdag. Dus voor de mama van zijn kinderen. En hij geeft haar dan een hele me-time dag cadeau. Een bon voor een massage bijvoorbeeld, om te shoppen. Dus amai, chapeau. Steven, heel goed bezig. Dus aan alle mannen, alle papa's die nu ook aan het luisteren zijn, vergeet jouw vriendin morgen ook niet eventjes in de bloemetjes te zetten. Deep.

bijna 6 voor 7. We gaan stootjes aan de avond in op deze zaterdag. Ja, en dan zijn partyplaatjes welkom, hè. Zoals deze. Ja, en we blijven in dezelfde sfeer. Met Ugel en Solto. Dit is Jamaican Bam Bam voor jouw zaterdagavond.

0: Another Chance van Roger Sanchez. Ja, als je in feestmodus wil blijven, dan ben je aan het juiste adres hier. Hè? Want je hoort na 7 uur alleen maar de beste dansplaatjes tijdens Magic Saturday. Veel plezier met DJ Magic en Laura Gawaert. Zometeen hier op M&M.
1: Maak elf.
2: Dat eindweer komt echt mijn oren uit.
1: Momenten, Max.
3: Daar zit je dan. Al uren te staren naar uw laptop. Een half geschreven verslag. Uw cursor die maar blijft knipperen. En jij dat denkt. Dan is het tijd om even te ontspannen.
1: En dat kan met een aflevering van Knokken of andere topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
5: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
6: Met mij, Lieve Scheren.
5: En met mij, Hetty Halsmoortel.
4: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
7: Op Romein Tuijbroek.
4: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
8: Zeven uur, goeie avond. VRT Nieuws met Iris van Impe. De supporters van Club Brugge hebben zelf kritiek op het gedrag van de supporters die vorige week antisemitische liederen hebben gezongen tijdens de wedstrijd op Anderlecht. Het parket opent een onderzoek voor aanzetten tot haat of geweld en clubvoorzitter Bart Verhagen moet zich als vertegenwoordiger van de club ook laten verhoren. En dat vinden supporters wel vreemd, zegt Frederik van Eno van de Local 78, de grootste supportersclub van Club Brugge.
9: De supportersfederatie wil zich eerst en vooral distancieren van alle gedrag die eigenlijk leidt tot haat. Dat is iets die niet kan. We zijn een familie waar dat alles en iedereen ook welkom is. We gaan ook moeten kijken wat het onderzoek uitwijst. Ik betreur dat onze voorzitter hem daar moet gaan voor verantwoorden. Als iemand anders iets uitsteekt, dan kan je daar toch onmogelijk zelf voor verantwoordelijk gaan gesteld worden.
8: Een man van 21 die zijn ex-vriendin heeft aangevallen met een mes in Denderleeuwen in Oost-Vlaanderen is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het incident gebeurde gisterenmiddag. Het meisje raakte zwaar gewond in het gezicht. Haar buurvrouw belde de hulpdiensten. De politie kon snel de ex-vriend oppakken. De onderzoeksrechter heeft hem nu aangehouden. Er zijn nog 3 Belgen geïdentificeerd die in thuisquarantaine moeten omdat ze contact hebben gehad met besmette passagiers van het Nederlandse cruiseschip. Die besmette personen hadden het schip eerder al verlaten. In totaal moeten nu dus 4 Belgen thuis in quarantaine, bovenop de 2 Belgische passagiers die nog op het cruiseschip zitten. En dat schip komt morgenochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. De 2 Belgen zullen na hun aankomst op Tenerife in elk geval overgevlogen worden naar ons land en medisch onderzocht worden. Als ze in orde zijn, mogen ze naar huis, maar ze zullen thuis nog enkele weken in quarantaine moeten blijven. Peter Magyar heeft de eed afgelegd als nieuwe Hongaarse premier tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. En daarmee komt na 16 jaar officieel een einde aan de regeerperiode van Viktor Orbán. De partij van Magyar won een maand geleden de verkiezingen in Hongarije en behaalde toen een 2/3 meerderheid in het parlement. Pauline Lambert bekeek de beelden.
10: De menigte is in de stralende zon buiten het parlement verzameld om de eerste zitting van het nieuwe parlement te volgen. Kort daarna legt Magyar echt de eed af.
11: Eén Magyar Peter.
12: Fogadom.
10: Hij wil meteen wetten voor het parlement brengen om de corruptie aan te pakken. En hij richtte zich tijdens zijn toespraak ook tot de president in de zaal. Hij riep die opnieuw op om op te stappen, net als andere hooggeplaatste figuren. Hij zei ook dat hij het land weer wil verenigen na het polariserende beleid van Orbán. De zitting werd afgesloten met de Europese hymne en ook de Europese vlag wappert opnieuw aan het Hongaarse parlement.
8: In de degradatieplay-offs van het voetbal zit de laatste speeldag erop. La Louvière tegen Cercle Brugge eindigt op 4-1. Zulte Waregem won met 2-1 van Dender. Dender was al langer zeker dat het nog 2 wedstrijden moet spelen om in de hoogste klasse te kunnen blijven. Vanavond en vannacht bewolkt, hier en daar nevelig, minimaal tussen 3 en 12 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken en kans op buien, dan nog tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: M&M.
4: Laura Govaert.
0: Jawel, jouw afterparty voor deze zonnige zaterdag is een DJ-set van 2 uur lang van DJ Magic.

0: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
2: Ah.
1: Bovendien

0: Hallo, dag Laura.
1: Ah, je bent er, kijk eens aan. Het ding is, jij gaat plaatjes voor ons draaien, 2 uur lang. Een live DJ set op de radio, zoals je altijd doet op zaterdagavond. Maar los van het feit dat de microfoon niet werkt, is er nog iets wat niet werkt. Ja. Wat is er aan het gebeuren?
0: Ik heb ontdekt dat mijn USB-stick niet meer werkt. En dat is een beetje, ja, dat is een beetje stom natuurlijk.
1: Als DJ knap lastig wel.
0: Ja, maar ik heb wel een reserve USB-stick met een kleine 1000-tal nummers op.
1: Ja?
0: Dus dat zou wel moeten werken. En ja.
1: 1000 nummers lijkt me toch veel.
0: Dat is veel, maar in realiteit is dat niet zoveel. Want daar staat ook heel veel op die niet super relevant is of zo. Dus
1: als mensen nu liedjes gaan aanvragen, wat wel de bedoeling is van deze show, dat je nummers kan aanvragen in de app van M&M, doe dat vooral. Is de kans heel groot dat je het niet kan draaien.
0: Inderdaad. Dus ja, sorry, maar we gaan dat fixen.
1: Kan je mooi zingen?
0: Kan jij zingen? Jij kan zingen, hè?
1: Nee, we gaan niet zingen. Het ding is, ik heb ook mijn USB-stick. Daar staan denk ik 2000 liedjes op.
0: Dat is hilarisch. Gaan we een volledige show doen met jouw USB-stick?
1: Dat kan.
0: Gaan we dat doen?
1: Ja, dat kan.
0: We gaan eens een position switch doen.
1: Ja, maar jij gaat draaien mijn USB-stick.
0: Ja, ik ga eens proberen om jouw USB-stick zo goed mogelijk te leren kennen.
1: Oké, maar het volgende nummer komt nog van jouw USB-stick en dan gaan we switchen.
0: Van mijn reserve, hè?
1: Ik heb ondertussen ook jouw microfoon gemaakt. Dus dit wordt een doldwaze show. Lieve luisteraar, vraag nummers aan in de app van M&M. Of we ze kunnen draaien, dat weten we niet.
2: M&M. Magic Saturday. M&M.

0: Where Them Girls At. Ja, leuk. Mijn USB een beetje ontdekken. Magic Saturday. Ja, je krijgt een DJ-set van DJ Magic. En wat heeft elke DJ tegenwoordig? Een USB-stick. En wat werkt er bij jou niet? Ja, USB-stick. Dus...
1: ja, ik heb ontdekt wat het probleem is.
0: Ja?
1: Er zit zo een beetje... Mijn USB-stick zit altijd in mijn broekzak.
0: Wat ik ook al zeer problematisch vind, dat jij niet een mooi doosje hebt of zo.
1: Voor
0: je...
1: doosjes.
0: Ja, of een rugzak of zo voor je USB-stick.
1: Ja, maar het kan maar handig zijn. Hè. Ik heb die wel altijd bij, gewoon voor het geval dat ik ooit eens moet overnemen op een belangrijk feestje. Dan zit die gewoon in mijn broekzak.
0: Ja.
1: En ik heb ontdekt dat er zo'n beetje zilverpapier of zo in zit.
0: Oké.
1: Ik denk dat mijn USB-stick samen met zo'n beetje papier in mijn broekzak zat. En dat er zo wat in is verwikkeld.
0: Ah ja, gek.
1: Dus,
0: er is nu iemand bezig om een tandenstoker of een sleutel in je USB-stick het zilverpapiertje eruit te halen.
1: Shout-out Jarne.
0: Shout-out Jarne. Ondertussen heb jij mijn USB-stick.
1: Ja. En... ik heb ook zelf een reserve USB-stick bij, maar ik dacht, we kunnen er maar beter een challenge van maken. En nu ben ik aan het draaien met jouw USB-stick. Dat vind ik hilarisch.
0: Het is een heerlijke brainstorm, ook in de app van M&M. Bram Lambrecht heeft een suggestie. Hij zegt, hang up van Madonna. Staat dat ook op een van de sticks?
1: Jawel, dus ik heb jouw USB-stick eens onderzocht. Daar staat heel veel op van Madonna. Ik zal het eens benoemen, hè. Frozen Holiday. La Isla Bonita. Like a Prayer, Music, Popular, Vogue, 4 Minutes, noem het maar op. Maar Hung Up, dat heb ik daar niet teruggevonden.
0: Oké, dan zou ik zeggen, kies maar iets anders van Madonna. Hè?
1: Geregeld.
2: M&M. Magic Saturday. M&M.

0: Hypnotized, Anima en Ellie Goulding. Een verzoekje van Florien de Wilde, die wil heel graag Baila de Gasolina en goede meezingers. Kan je dat regelen, DJ Magic?
1: Dat staat op jouw USB-stick.
0: Komt
1: dat
0: eraan. Andere suggesties ook altijd meer dan welkom in de app van M&M. M&M. Hey. Make life.

0: Maar met mijn USB-stick, want de zijne is kapot. Ik ben echt aan het ontdekken welke nummers er allemaal op staan. Heel, heel diverse mix tot nu toe.
1: Zijn er verrassingen? Waarvan je zo dacht van, heb ik dat? Oei.
0: Tot nu toe nog niet. Tot nu toe ben ik nog op de hoogte.
1: Ik heb er eentje, denk ik.
0: Oh nee.
1: Ja, ik heb er eentje gevonden.
0: Is het zo toch niet boven op de berg? Daar staat een kleine dwerg.
1: Nee, het is geen apres-ski, dat kan ik al vertellen.
0: Ik heb ook wel behoorlijk veel apres-ski. Oké, knal er maar in.
1: Ja, mag je die gewoon mixen?
0: Van mij maar dan. Oh, maar natuurlijk weet ik dat. Heb jij nog inspiratie? Wat moet DJ Magic er nog allemaal doormixen? Doe een suggestie in de app.

0: Hey, het is met dansen. En ook een verzoekje van Danitza. Daniels, die wil graag iets van Shaggy.
1: Komt voor de bakker.
0: Ja, ik ben zo benieuwd.

0: Portugal the Man. Vind ik een beetje random, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, dat staat op jouw USB-stick, dus ik draai het maar.
0: Ik zie dat het erop staat dat je het moet spelen. Maar wel een leuk lied, lang geleden.
1: Ik ben zo geneigd om allemaal dingen te draaien die ik zelf niet heb staan nu. Dus ik vind dat wel tof.
0: Oké, heel benieuwd waar deze show nog naartoe gaat. Er is nog een verzoekje gekomen van Anouk de Grande. Die wil heel graag Traag van Busy. Oh, heel goed idee. Dat is voor zo meteen. Even checken, want er staat ook nog wat file hier en daar. Op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar is het nog 11 minuten aanschuiven. En ook op de A19 van Ieper naar Kortrijk tussen Wervik en Moorselen ook 11 minuten. Dat is heel toevallig. Het gaat daar traag. M&M. Magic Saturday. Laura Goof.

0: Ik moet zeggen, DJ Magic, ik vind het eigenlijk wel leuk dat jouw USB-stick kapot is.
1: Ja, al die pareltjes op jouw USB-stick. Zo Fisher en zo, ik vind het wel tof.
0: Ja, ik herontdek het allemaal samen met jou. En lieve luisteraar, jij kan nummers aanvragen. Anne van den Borne heeft dat gedaan. En ze gooit echt heel veel nummers in de app van M&M. Eentje daarvan is World Hold On. Wil dat niet de toeval dat dat jouw lievelingslied is, DJ Magic?
1: Dat is echt de nummer 1 van de nummer 1 van de nummer 1. Dat is echt mijn topfavoriet.
0: Ik heb hem ook staan, denk ik, op mijn USB in verschillende versies. Of toch zeker minstens 1 keer. En die komt er zo meteen aan, Anne.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
3: M&M.
2: Magic Saturday.

0: The Weeknd, Michael Gray, als ik het juist heb. Iemand wil een lied horen van Pommelien Thijs. Elodie de Bie heeft dat gestuurd in de app van M&M. En ik moet zeggen, ik zit nog helemaal in die Pommelien Thijs mindset.
1: Ja, het was goed, hè?
0: Het was zo goed. Ik kan echt niet stoppen met nadenken over het concert van Pommelien Thijs in de Avansdoom. Ik heb ondertussen al Olivia Dean gezien in Force Nationaal. Dat was ook fantastisch. Maar sorry, Pommelien, wauw.
1: Een beetje de Olivia Dean van Vlaanderen eigenlijk.
0: Eigenlijk wel. Ik hoop dat ze nog duizenden concerten gaat doen in de Avansdoom. Het was zo goed. Dus Elodie, dankjewel voor de suggestie. Atlas, dat gaat DJ Magic er nu in knallen. En andere suggesties zijn ook nog altijd welkom in de app van M&M, dus laat ze maar komen.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van.

0: Ik ben blij om jou zo blij te zien, DJ Magic.
1: Altijd. Als ik de Pursuit of Happiness van Steve Aoki hoor, dan ben ik uitzinnig.
0: Ja, heerlijk. Alsof dat je wilt dat er spontaan een taart in je gezicht wordt geduwd. Dat doet een man wel eens. Hè? Steve Aoki staat er bekend voor.
1: Ik heb daar eens nagedraaid, hè, naar Steve Aoki. Ik heb daar eens van overgenomen.
0: Wauw.
1: In de Versus.
0: Ja, juist, inderdaad.
1: Ja, dat was echt een ervaring. Hij heeft ook een taart gegooid in de baas zijn gezicht van de Versus.
0: Oh, prachtig. Ja. Prachtige tijden.
1: Had je bij moeten zijn.
0: Heerlijk. Er komt een suggestie binnen. Er komen er zelfs meerdere binnen in de app van M&M. Dus laat ze maar komen. Ik hou van deze brainstorm. Remke Haams uit Bornum wil heel graag Lijntje van Lil Kleine.
1: Ja. Ik ben hier nu nog altijd met jouw USB-stick aan het draaien. Ja. Je hebt dat staan in de versie. Het is een mashup, denk ik, met We Like to Party van de Venga Boys, vermoed ik dan.
0: Ja, gevonden ergens in de krochten van SoundCloud.
1: Leuk, leuk, leuk. We gaan dat spelen, hè.
0: Ja, laat maar komen. Ben benieuwd en andere suggesties.

0: SOS. Het zijn toch mooie liedjes allemaal, hè?
1: Ja, fantastisch.
0: Ook nog een mooie suggestie van Lara van der Meer uit Assen. Die wil graag een nummer horen van iemand die net een frituur heeft geopend.
1: Ah, ja. Ik weet al wie.
0: Average Rob, On Met La Patate. Allemaal zo toepasselijk, hè? Wist hij het al?
1: Ja, mega.
0: Wist hij het al op voorhand dat hij zijn lied zo ging noemen? Dat hij, allez, snap je?
1: Dat vind ik wel een gekke theorie, want dat nummer is echt 2 jaar geleden uitgekomen of zo.
0: Dat is
1: toch heel ver op voorhand.
0: Geniale brein van Average Rob. Dus die wist volgens mij al 2 jaar geleden, ik ga frituur openen, ik noem het La Patate. En dit lied is On Met La Patate. En samen gaan we de wereld veroveren, omdat het kan. Hier op je radio.

0: van Beyoncé. Dat is ook wel een beetje hoe we DJ Magic noemen achter de schermen. Nee, helemaal niet waar.
1: In de wandelgangen.
0: Dat is wel... Ben je een diva?
1: Ik ben geen diva. Jij weet dat toch? Ik ben toch geen diva?
0: Ja, maar ik weet niet. Misschien zo op boekings waar ik niet bij ben of zo. Namelijk al jouw boekings.
1: Je bent wel al vaak mee geweest.
0: Hier en daar.
1: Zou wel eens kunnen, ja.
0: Ja?
1: Ja. We gaan het er zo meteen over hebben.
0: We gaan
1: het
0: erover hebben tijdens het nieuws. Als jij ondertussen nog liedjes hebt bedacht die op de radio mogen komen, dan moet je dat nu even laten weten. Een titel en artiest sturen in de app van M&M en dan draait DJ Magic het zo meteen speciaal voor jou.
2: Acht uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. 29 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken, vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn ook de twee Belgen die nu nog aan boord zijn van dat schip. Na aankomst in Eindhoven gaan zij meteen naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen voor een medische evaluatie. Het schip komt wellicht in de ochtend aan voor de kust van Tenerife, een van de Canarische eilanden. En dan volgt er een grootschalige evacuatie, vertelt Matthias Tuijls ter plaatse.
3: Tussen 4 en 6 lokaal tijd zou het schip aankomen en voor anker gaan. En voor anker gaan, dat zeg ik heel bewust, want het zal dus niet aanmeren. Er is geen contact met de wal. Dat is iets wat de Canarische regering bedongen heeft. Daarna zullen de opvarenden, zullen die in een soort van opblaasbootjes van die Zodiac-boten per 5 aan de wal worden gebracht. Dat gaat een beetje synchroon zijn per nationaliteit. En eigenlijk synchroon met de repatriëringstoestellen die vertrekken klaarstaan op de luchthaven Tenerife-Sur. Want eens aan de wal, dat is heel duidelijk gemaakt, dan is het meteen de bus op, ontsmettingsmaatregelen, zo snel mogelijk naar de luchthaven en zo snel mogelijk opstijgen.
2: De Europese omroeporganisatie EBU, dat is de organisator van het Eurovisie Songfestival, heeft de Israëlische openbare omroep een waarschuwing gegeven omdat zij de regels heeft overtreden. Op sociale media is er namelijk een video gepost waarin de Israëlische kandidaat in Wenen in verschillende talen oproept om op zijn nummer te stemmen en graag 10 keer, dat is het maximale aantal. Zo'n directe oproep voor 1 artiest of 1 lied mag niet. Na de waarschuwing is de video verwijderd. Over de deelname van Israël zelf is er ook dit jaar veel te doen wegens de massamoord in Gaza en de oorlog in Libanon. Verschillende landen, waaronder Nederland, doen daarom niet mee. De eerste halve finale in Wenen is dinsdag. De grootste supportersclub van Club Brugge keurt het gedrag af van de supporters die vorige week antisemitische liederen hebben gezongen richting supporters van Anderlecht. Het parket heeft een onderzoek geopend voor aanzetten tot haat of geweld en clubvoorzitter Bart Verhagen moet zich als vertegenwoordiger laten verhoren. Je hoort Frederik van Eno van supportersclub The Locals 78.
4: Ik kan uit zekerheid zeggen dat Club Brugge Foundation, de supportersfederatie, dat we er eigenlijk alles in het werk stellen om dit te gaan weren in het stadion om bewustmakingen te gaan doen. We moeten positief gaan supporteren voor onze eigen ploeg. Allee, stel je voor dat hierdoor een arrest komt dat wij wedstrijden achter gesloten deuren gaan moeten gaan spelen. Dat zijn enkele die hier de oorzaak van zijn en dat is iets dat ontoelaatbaar is.
2: En vanavond speelt Club Brugge thuis tegen Sint-Truiden. Vanavond en vannacht iets meer wolken met kans op wat nevel. Temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken met regen en buien in de Ardennen. Tegen de avond ook buien in Vlaanderen bij temperaturen tot 22 graden in het centrum. Aan de kust 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: M&M. Magic Saturday.
6: Laura Govaerts.
0: Hotel Room Service van Pitbull komt eraan. Speciaal voor luisteraar Jana Verboom. En DJ Magic die gaat dat fixen.

0: Mr. Belt, Mr. Weasel, nee.
1: Mr. Belt en Weasel.
0: Er is maar één Mr.
1: Ik ga volgende week gaan kijken naar Mr. Belt en Weasel. Wij zijn besties.
0: Waar komen ze naartoe?
1: Naar Thuishaven in Rotterdam.
0: Oh, amai, helemaal naar Rotterdam.
1: Ja.
0: Rotje knor.
1: Ze draaien daar een set van 10 uur lang.
0: Dat is niet waar.
1: Echt waar.
0: Waarom zou je dat doen?
1: Ja, ik weet het niet, ja. Ze hadden daar zin in, zeker.
0: Iedereen zijn aandachtspannen is toch maar 10 seconden tegenwoordig?
1: Ja, maar misschien is het publiek ook een beetje vergankelijk. Ik ga daar ook geen 10 uur blijven, hè.
0: Ah.
1: Nee. Het zal mijn shiften zijn. Een shiftensysteem.
0: Cool.

0: cool. Dus Mr. Belt en Weasel, dat zijn twee Nederlandse DJ's.
1: Ja, vooral en die draaien zo top. Ik vind die echt fantastisch. Dus ik heb die nu al zoveel gezien, maar ze doen dat altijd supergoed.
0: Ah, cool, cool. Verzoekjes zijn ook welkom in deze show. Dat wil ik nog even benadrukken, want DJ Magic die draait nog tot 9 uur vanavond een live DJ-set en jij bepaalt de muziek. DJ Magic mag ook zelf wel zijn eigen keuze inbrengen, maar liefst niet te veel.
1: Ah, wel,
0: want
1: ja.
0: Dan is het alleen maar Swedish House Mafia.
1: Waarom expose je mij zo?
0: Ja, maar het is gewoon zo.
1: Ja, het is wel waar.
0: Rienke Beekmans, 17 jaar is ze en ze komt uit Gent en ze zegt een nummer van Stromae, vraagteken, in de app van M&M. Dus ik kaats de vraag door naar jou.
1: Ja, gaan we doen, uitroepteken.
0: Top, laat maar komen. Ik hoor het al. Alors on danse.

0: band handle DJ Magic. En daarom draait hij live hier op je radio.
1: Wordt wel eens verteld. Ja, ik ben nogal een man van de club, hè?
0: Ja, maar dat is echt...
1: Je weet dat, hè?
0: Ja, een clubbertje ben je.
1: Ik ben een clubbertje.
0: Dat wel.
1: Gisteren nog bewezen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Vanavond opnieuw?
1: Vanavond zeker opnieuw. Ik ben al aan het opwarmen hier, hè.
0: Oh, ik dacht dat er geen domme vragen bestonden, maar dat was effectief een domme vraag. Suggesties voor nummers zijn welkom in de app van M&M. En DJ Magic die mixt het allemaal live aan elkaar, dat weet je. Maar wat weet je niet? Dat is wat Robin Huygen heeft aangevraagd uit Tielt. Ah, als hij uit Tielt komt, dan ken je die persoonlijk.
1: Robin Huygen, dat is mijn day one. Okay. Dat is echt een topkerel.
0: Magic in the Air van Magic System, gedraaid door DJ Magic.
1: Voilà, ik ben al bezig, zeg.
0: Hoppa. On va danser?
1: Ouais, ouais.
0: On y va.
1: Parfait.
0: Allez, les filles, on se dépêche. Frans Staalkamp, het komt allemaal

0: Magic in the Air, het zal wel zijn. DJ Fresh, Hot Right Now, heb je dat?
1: Ik heb dat.
0: Genieten.
2: M&M. Hey. Make life. Magic Saturday. M&M. Get your

0: verzoekjes binnen in de app van M&M. En zo hebben we het graag. Dus laat ze komen. Chris Boenders, goed gedaan. Hij vraagt The Prodigy aan met Voodoo People in de Pendulum Mix.
1: Ja, fantastisch nummer.
0: Ik moet zeggen, als ik het zo opsom, weet ik even niet waar we het over hebben. Maar DJ Magic gaat die fout meteen rechtzetten en... He's gonna educate me.
1: Ja, dat is een iconisch nummer, maar je gaat het wel herkennen, denk ik.
0: Ja, dat sowieso.
1: Maar die Pendulum remix, dat is een heerlijke drum and bass remix daarvan. En het vorige nummer was ook drum and bass. En ik vind het altijd leuk als de mensen het zo een beetje snappen. Er zijn heel veel mensen die gewoon een liedje aanvragen, die denken van ik wil nu dat horen. Maar dat was iemand die dacht van, die is drum and bass aan het draaien. Ik vraag ook eens een drum and bass liedje aan.
0: Oké, om de brainstorm een beetje te verfijnen en te verscherpen. En echt mee na te denken van wat past er hier na het volgende lied.
1: Inderdaad, ja.
0: Doe even zelf die denkoefening en laat dan weten wat jouw suggestie is in de app. Je raadt het van M&M. Laat maar komen!

0: Karen van Malderen heeft de opdracht begrepen.
1: Vertel eens.
0: Ze heeft gestuurd Sigma Nobody to Love.
1: Ja, dat is ook door mijn base, hè? Dat is goed. De mensen zijn helemaal mee.
0: Ja, waarom zijn wij hier nog? Karen, je mag naar hier komen. De job is van jou.
1: Met succes aangenomen.
0: Proficiat, collega. We brieven de baas.

0: heeft lang genoeg geduurd.
1: Magic Saturday.
0: Korte metten.
2: Ja, sorry, ik ben niet zonder mijn beest. Maar Bieke Geers heeft een beter idee. Goedenavond, Bieke.
3: Goedenavond.
2: Hoe was het vandaag op de KS?
0: Ah. Dat is een jeugdbeweging, de KSA.
2: Maar je hebt ook de KSJ.
0: Ah, dat is juist.
2: Dus daarom was ik zo aan het wachten tot de laatste letter kwam van Bieke. Maar jij hebt het met deze ingevuld.
0: Maar Bieke, is het de KSA?
3: Ja, maar dat is allemaal veranderd. Je vroeger was KSJ, VKC en ja, KSA.
2: Ah ja, dat is
3: en
2: juist.
3: En dat is al 10 jaar al zo, dat KSA.
0: Ja, Laura, dat is al 10 jaar zo.
2: Iemand heeft mij dit inderdaad ooit al eens verteld.
0: Dat is weer iets van vroeger.
2: 9 jaar geleden. Dat gezegd zijnde, Bieke, hoe was het op de KSA? Vertel mij het. Vertel het allemaal.
3: Ja, goed. Het was mooi weer.
2: Aha, en wat doe je dan als het mooi weer is op de KSA?
3: Met water stillen.
2: Oh, leuk. Ballonnengevecht of met emmers? Hoe moet ik mij dat inbeelden?
3: Met ja, spuitbus, allee, zo, spuiters en zo, maar niet zo heel hard.
2: Oké. Okay. Maar was het eigenlijk niet te... Was het warm genoeg daarvoor? Want ik snap zo bij een hittegolf dat je dat doet, maar zo, het is zo 20 graden.
3: Maar ja, niet zo heel hard, maar we hebben zo een beetje gedaan.
2: Een beetje. Fijn. En er stond muziek op terwijl je met water aan het spelen was op de KSA, als ik het goed begrijp.
3: Daarvoor, voordat ik als kindjes toekomen, zat er muziek op.
2: Leuk. En ja, er is één lied dat echt keihard is blijven hangen bij jou. Welk lied is dat precies?
3: Beauty and the Beast.
2: Ja, top hè. Justin Bieber, Beauty and the Beast. Helemaal terug sinds Coachella en dat hij daar heeft gespeeld. Ik stel voor, Bieke, dat we dat moment van de KSA gaan herbeleven. En dat we dat nu gaan spelen op de radio. En dat DJ Magic het allemaal prachtig in elkaar mixt. Wat denk je daarvan?
3: Dat is goed.
2: Oké, okay, komt in orde.
1: M&M. Magic Saturday. M&M.

Edge of Desire, Jonas Blue en nog andere mensen. En vooral DJ Magic, hij draait alle plaatjes aan elkaar nog tot 9 uur vanavond. En jij kan nummers aanvragen zoals Eva Meersdom dat heeft gedaan. Zij wil graag Parada de Tetas. En zij vraagt, DJ Magic draait.

0: Just the Way You Are. Van Milky en Wallgrab.
1: Wallgrab.
0: Ja, ik moest even nadenken daar. Robin Faas is aan het meedenken in de app van M&M. Die stuurt Samba de Janeiro wil ik graag, want dat past perfect qua BPM.
1: BPM, dus het beats per minute. Ja. Tempo eigenlijk, zoals DJ's ook...
0: Inderdaad, kijk even naar jou, naar de jury. Is het zo? Past het er perfect bij?
1: Ah, wel, Robin, je hebt eigenlijk wel gelijk.
0: Oh, fijn.
1: En dus we gaan dat eens proberen. Hè?
0: Klinkt het ook mooi samen? Is het ook harmonisch interessant?
1: Even kijken.
0: Ja?
1: Ja, hè?
0: Ik vind het wel
1: perfect
0: leuk,
1: eigenlijk.
0: De piano.
1: Ik kan er helemaal mee door.
0: Ja, Robin, je mag hier ook komen werken.
1: Aangenomen.
0: CV maar door, gele briefkaart. Dat is in orde, we regelen dat.

0: DNA.
1: Yes, van Billy Gillies.
0: Billy Gillies.
1: Leuke naam, hè?
0: Om uit te spreken. Leuke naam. Is familie van Sander Gillies. Of toch een verre neef.
1: Zou zo maar eens kunnen.
0: Ja, wie weet. Nog een suggestie. In de app van M&M van Amber van den Buis. Die zegt, hey, ik wil heel graag Where Have You Been horen van Rihanna. Ik denk dat je dat wel hebt staan.
1: Ja, dat is echt een banger. Ik vond die drop altijd zo heftig. Voor zo gewoon een popliedje. Zo. Snap je wat ik bedoel?
0: Nee, maar ik denk dat we het zo meteen gaan snappen. Dat we het niet effectief horen. Maar
1: ik ga het even laten horen.
0: Voor de kleine demonstratie. M&M. Hey. Make life.

0: Anniken en...
1: Dimitri Vegas en Like Mike.
0: Juist, en die hoor je vanavond ook hier op de radio in Smash the House om 11 uur, is dat?
1: Ja, inderdaad.
0: En dan hoor je ook nog vanaf 10 uur...
1: Het beste van Tomorrowland.
0: En vanaf 9 uur?
1: M&M... M&M...
0: Party.
1: M&M Party, ja. M- ja. Nee.
0: Jawel.
1: Hoe heet dat nu weer?
0: M&M Party.
1: Erwin de Nul. Ja.
0: Met Erwin de Nul, zeker te weten. En deze is nog voor Romy, de pratere uit Aalter, want die wil heel graag Macklemore horen, omdat ze kinderkledij aan het prijzen is voor de rommelmarkt. En dit is het gepaste liedje daarvoor. Groetjes, Glenn en Romy stuurt ze in de app van M&M. DJ Magic, dankjewel daarvoor.
1: Heel graag gedaan. Jij bedankt.
0: En tot de volgende.

0: is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het Canarische eiland Tenerife maakt zich op voor een grootschalige evacuatieoperatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip, waarop het Hanta-virus is uitgebroken. 3 mensen die besmet zijn geraakt zijn overleden. Het schip zal in de vroege ochtend aankomen voor de kust van Tenerife en daarvoor anker gaan. En daarna zullen de opvarenden met opblaasbootjes naar de wal worden gebracht en moeten ze zo snel als mogelijk naar de repatriëringsvliegtuigen. De 2 Belgen aan boord kunnen mee met een Nederlands toestel. Wanneer is nog niet duidelijk, vertelt Matthias Tuijls ter plaatse.
1: Die 2 Belgen zijn strikt medisch opgevolgd aan boord. Die zijn ook asymptomatisch. Wat we weten is dat ze met een Nederlands vliegtuig zouden worden gerepatrieerd. Maar dat vliegtuig is nog niet vertrokken. Wat wel zeker is, is dat die 2 Belgen bij aankomst in Nederland zo snel mogelijk naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen worden overgebracht. Dan volgen daar nog testen en ook thuis zouden ze strikt worden opgevolgd gedurende weken. De lokale autoriteiten die hebben zich hier zowat 48 uur gegeven om heel die operatie te beëindigen. En dat komt omdat de zeeomstandigheden, de kalme zee en bijna geen wind, dat die momenteel nog gunstig zijn voor zo'n operatie. Vanaf dinsdag zou het weer beginnen veranderen en wordt die sowieso al kritieke operatie wordt die veel moeilijker.
0: Schotland moet onafhankelijk worden voor de volgende Britse parlementsverkiezingen van 2029. Dat heeft de Schotse premier John Swinney gezegd. Hij wil zo voorkomen dat Nigel Farage van het rechtspopulistische Reform UK als eventuele nieuwe Britse premier de strijd voor onafhankelijkheid van Schotland zou tegenhouden. Reform UK was afgelopen week de grote winnaar van de lokale verkiezingen. Ook in Schotland won Farage veel zetels. De Schotse nationale de partij van Swinney is wel opnieuw de grootste. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal ontvangt leider Club Brugge de 3e in de stand Sint-Truiden. We gaan naar Brugge bij Peter van den Bent. Wat een kwartier gespeeld. Wat is daar al gebeurd?
2: 1-0 de voorsprong voor Club Brugge. Nu Seijs die nog een keer uithaalt. Maar het was wel een matige start van Club Brugge. Niet vooruitgestuurd door de heroverde leiderspositie van een week geleden. Maar eerder een flauw begin. Tot dan ineens een goede diepe bal van Mechelen. Voorbereidend werk van Solis. En Tresoldi legde die in minuut 12. De eerste doelpoging, eerste bal tussen de palen in doel. En zo dus Sint-Truiden nummer 3 in het klassement. Inderdaad op achtervolgen aangewezen. Al vroeg in de wedstrijd. Want inderdaad net iets meer dan een kwartier onderweg. En 1-0 voor Club Brugge.
0: Dank je, Peter. En Dender, de laatste van de degradatie-play-offs, zal tweede klasser Lommel moeten verslaan om in de hoogste klasse te kunnen blijven. De Limburgers wonnen vanavond ook de terugwedstrijd tegen Beerschot in de promotiefinale. Het werd 1-3. Lommel speelt nu 2 keer tegen Dender. Vanavond en vannacht iets meer wolken met kans op nevel, temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst veel zon, later meer wolken met regen en buien in de Ardennen. Tegen de avond ook buien in Vlaanderen, bij temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
3: M&M. Dit is jouw zaterdagavond op M&M. M&M Party! M&M Party Hits.
4: Mixed by Erwin de Nul.

1, 2, 3, 4.

0: Zometeen in M&M Party.
1: Een uur lang het beste van Tomorrowland.
0: One World Radio op M&M.
2: Tien uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Boedapest is een groot volksfeest aan de gang na de eedaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier. En daarmee is officieel een eind gekomen aan 16 jaar Hongarije onder Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement in Boedapest zijn tienduizenden mensen bijeen. Magyar heeft daar ook een toespraak gehouden. Ja, Stefan Bos in Boedapest, wat valt je daarop?
3: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
2: Dank je, Stefan. Schotland moet onafhankelijk worden voor de volgende Britse parlementsverkiezingen in 2029. Dat heeft de Schotse premier John Swinney gezegd. Ja, Peter de Kroebelen, waarom doet hij dat?
4: Ja, hij wil Nigel Farage van het rechtspopulistische Reform UK te snel af zijn. Want Farage heeft van de week in de lokale verkiezingen veel zetels gewonnen. Ook in Wales en ook in Schotland. De Schotse nationale partij van Swinney is wel nog altijd de grootste, maar heeft wel zetels verloren. En volgens Swinney is Farage misschien wel op weg om premier te worden en dan ziet hij de Schotse onafhankelijkheid, zijn droom, niet realiseerbaar, want Farage is dat niet genegen. Dus zegt Swinney, snel werk maken van die onafhankelijkheid.
2: Ja, de Britse premier Keir Starmer blijft kritiek krijgen na de slechte resultaten van zijn Labour-partij. Opstappen doet hij niet, zegt hij, maar er is nu wel een eerste uitdager opgestaan.
4: Catherine West heet ze, een parlementslid van net buiten Londen. En ze riep in een interview met de Britse zender BBC Labour-ministers op om zich tegen maandag kandidaat te stellen als partijvoorzitter. Of, zei ze, ik zal het zelf doen. Het zijn straffe woorden, maar ze wil sowieso een nieuwe voorzittersverkiezing uitlokken. De Starmer wankelt, zoveel is duidelijk.
2: Peter, dankjewel. De twee Belgen die nog aan boord zijn van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken, vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Na aankomst in Eindhoven gaan ze meteen naar het Universitaire Ziekenhuis Antwerpen voor een medische check-up. Het cruiseschip komt wellicht in de ochtend aan voor de kust van Tenerife, een van de Canarische eilanden. En dan volgt er een grootschalige evacuatie, vertelt Matthias Tuijls ter plaatse.
5: Tussen 4 en 6 lokale tijd zou het schip aankomen en voor anker gaan. En voor anker gaan, dat zeg ik heel bewust, want het zal dus niet aanmeren. Er is geen contact met de wal. Dat is iets wat de Canarische regering bedongen heeft. Daarna zullen de opvarenden, zullen die in een soort van opblaasbootjes van die Zodiac-boten per 5 aan de wal worden gebracht. Dat gaat een beetje synchroon zijn per nationaliteit. En eigenlijk synchroon met de repatriëringstoestellen die vertrekkers klaarstaan op de luchthaven Tenerife-Sur. Want eens aan de wal, dat is heel duidelijk gemaakt, dan is het meteen de bus op, ontsmettingsmaatregelen, zo snel mogelijk naar de luchthaven en zo snel mogelijk opstijgen.
2: Sport in de Champions Playoffs van het voetbal ontvangt leider Club Brugge de derde in de stand als Sint-Truiden. Peter van den Bempt in de tweede helft. Hoe staat het daar?
6: 2-0, dat is de voorsprong voor Club Brugge. Dat 2 keer scoort aan het begin van elke helft. En telkens bij de eerste kans, de begin van de match van Club was aarzelend. Trissel die scoorde na 12 minuten. Daarna was Club Brugge heer en meester, dominant. En de controle over de wedstrijd. En was er ook nog gevaar via Stankovic Forbes. 2 grote kansen van Hans van Aken die hij niet benutte. Sint-Truiden kwam helemaal niet in het stuk voor. En dan bij het begin van de tweede helft. Flater Taniguchi afgestraft door Forbes. Voor 2-0. En zo lijkt de Brugge op weg om 3 punten te pakken en de druk opnieuw te leggen bij eerst achtervolger Union. We spelen natuurlijk nog wel een dik half uur, maar Club 2-0.
2: Peter, dankjewel. En Dender, de laatste van de degradatie-playoffs, zal tweede klasse Lommel moeten verslaan om in de hoogste klasse te kunnen blijven. De Limburgers wonnen vanavond ook de terugwedstrijd tegen Beerschot in de promotiefinale. Het werd 1-3. Lommel speelt nu 2 keer tegen Dender. Het weer nog, vannacht iets meer wolken met kans op wat nevel bij temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken met regen en buien in de Ardennen en tegen de avond ook buien in Vlaanderen. Temperaturen tot 22 graden in het centrum, aan de kust 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: M&M. Dit is jouw zaterdagavond op M&M.
1: Het beste van Tomorrowland.
0: One World Radio op M&M. Welcome to Tomorrowland.

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Grando, Grando, Grando.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: M&M Live.

Everybody! One more time.

0: Smash the House.
1: Met Dimitri Vegas en Like Mike.
2: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. In het Verenigd Koninkrijk neemt de druk op premier Keir Starmer toe na de rampzalige resultaten van zijn partij Labour bij de lokale verkiezingen. In Engeland zijn nu alle stemmen geteld. Labour verliest er zowat 1500 zetels en houdt er zowat 1000 over. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage haalt vanuit het niets bijna 1500 zetels. Ook in Wales en Schotland deed Reform UK het goed. Premier Starmer zegt dat hij niet denkt aan opstappen, maar er is wel al een eerste uitdager of uitdaging, vertelt Peter de Krobbelen.
3: Catherine West heet ze, een parlementslid van net buiten Londen. En ze riep in een interview met de Britse zender BBC Labour-ministers op om zich tegen maandag kandidaat te stellen als partijvoorzitter. Of, zei ze, ik zal het zelf doen. Het zijn straffe woorden, maar ze wil sowieso een nieuwe voorzittersverkiezing uitlokken. De Starmer wankelt, zoveel is duidelijk.
2: In Boedapest is een groot volksfeest aan de gang na de eetaflegging van Peter Magyar als nieuwe premier. Daarmee is officieel een eind gekomen aan 16 jaar Hongarije onder Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement in Boedapest zijn tienduizenden mensen bijeen. Magyar heeft daar ook een toespraak gehouden. Stefan Bos was erbij.
4: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
2: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden, de derde in de stand. Peter van den Bent.
5: Een al bij al makkelijke overwinning voor Club Brugge tegen Sint-Truiden dat toch een mate klein bleek en met maar 2-0 nog goed wegkwam. STVV begon wel ambitieus met voetbal vooruit en club nam een aarzelende start. Maar bij de eerste Brugse aanval na 12 minuten scoorde Trissol die 1-0. Club ging beter voetballen en beheerste en controleerde de rest van de wedstrijd met sprekend gemak. Van Aken miste twee grote kansen. Doelman Kokubo redde een paar keer sterk. Maar meteen na de pauze volgde de 2-0 dan toch via Forbes na een blunder van Taniguchi. Ook Kokubo prutste even mee en Merlin pakte een rode kaart op het uur. Goto trapte voor STVV één keer scherp op doel van den Heuvel redde knap. En voorts had Club er ook makkelijk 5 kunnen maken. Maar 2-0 dus. En Club Brugge voorlopig 4 punten los. De druk ligt weer even bij Union.
2: En Union speelt morgenavond thuis tegen KV Mechelen. Vannacht bewolkt met kans op wat nevel, temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken met regen en buien in de Ardennen. Tegen de avond ook buien in Vlaanderen bij temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: M&M. Dit is jouw zaterdagavond op M&M. M&M Party.
1: Smash the House.
0: Dit zijn Dimitri Vegas en Like Mike.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: M&M Live.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Boedapest is er vanavond een groot volksfeest geweest na de edaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier. Daarmee is officieel een einde gekomen aan 16 jaar Hongarije onder Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement zijn tienduizenden mensen bijeengekomen. Magyar heeft daar ook een toespraak gehouden. Stefan Bos in Boedapest luisterde mee.
1: Wat mij is bijgebleven is zijn oproep aan de president om af te treden. En dat heb ik nog nooit gezien tijdens mijn jaren hier in Hongarije. Hij zei tegen de president: u heeft gezegd dat de helft van het land bestaat uit insecten die uitgeroeid moesten worden. Ga nu alsjeblieft weg. Het is nu voor u de tijd om af te treden. En toen zei de president: nog altijd bestaat het vaderland. Maar het was een enorme harde confrontatie in het parlement die ik nog niet eerder heb gezien hier.
0: In het Verenigd Koninkrijk neemt de druk op premier Keir Starmer toe na de rampzalige resultaten van zijn partij Labour bij de lokale verkiezingen. In Engeland zijn nu alle stemmen geteld. Labour verliest er zowat 1500 zetels en houdt er zowat 1000 over. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage haalt vanuit het niets bijna 1500 zetels. Ook in Wales en Schotland deed Reform UK het goed. Premier Starmer zegt dat hij niet denkt aan opstappen, maar er is binnen zijn partij al wel een eerste uitdager opgestaan, vertelt Peter de Krobbelen.
2: Catherine West heet ze, een parlementslid van net buiten Londen. En ze riep in een interview met de Britse zender BBC Labour-ministers op om zich tegen maandag kandidaat te stellen als partijvoorzitter. Of, zei ze, ik zal het zelf doen. Het zijn straffe woorden, maar ze wil sowieso een nieuwe voorzittersverkiezing uitlokken. De Starmer wankelt, zoveel is duidelijk.
0: En de Schotse premier John Swinney heeft verklaard dat Schotland onafhankelijk moet worden voor de volgende Britse parlementsverkiezingen. Dat is in 2029. Swinney wil Nigel Farage zo te snel af zijn, want hij ziet een onafhankelijk Schotland niet zitten. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden, de derde in de stand. Het verslag is van Peter van den Bent.
3: Een al bij al makkelijke overwinning voor Club Brugge tegen Sint-Truiden, dat toch een mate klein bleek en met maar 2-0 nog goed wegkwam. STVV begon wel ambitieus met voetbal vooruit en club nam een aarzelende start. Maar bij de eerste Brugse aanval na 12 minuten scoorde Trissol die 1-0. Club ging beter voetballen en beheerste en controleerde de rest van de wedstrijd met sprekend gemak. Van Aken miste twee grote kansen. Doelman Kokubo redde een paar keer sterk. Maar meteen na de pauze volgde de 2-0 dan toch via Forbes na een blunder van Taniguchi. Ook Kokubo prutste even mee en Merlin pakte een rode kaart op het uur. Goto trapte voor STVV één keer scherp op doel. Van den Heuvel redde knap. En voorts had club er ook makkelijk 5 kunnen maken. Maar 2-0 dus. En Club Brugge voorlopig 4 punten los. De druk ligt weer even bij Union.
0: En Union speelt morgenavond thuis tegen KV Mechelen. Clubaanvoerder Hans van Aken is tevreden, maar hij vond wel dat zijn ploeg de wedstrijd sneller had moeten beslissen.
4: Hetzelfde een beetje als vorige week. Die kansen op 0-4-0-5 moeten we afmaken. Ik in de eerste helft ook twee goede kansen, dan in de tweede helft nog een paar goede kansen. Dus eigenlijk moet je een snelle 3-4-0 maken. Dat is het helemaal gedaan, maar al bij al gewoon een perfecte avond. Ja.
0: Het weer heb ik nog. Vannacht is het bewolkt met kans op wat nevel en tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, in de loop van de dag veel wolken met buien in de Ardennen. Temperaturen tot 22 graden in het centrum, aan de kust veel wind en veel frisser tot 15 graden. Vanaf de avond ook kans op buien in Vlaanderen. Zo, zaterdag 9 mei zit erop. Een goede nacht.
5: M&M.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PMV.
2: Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PMV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
4: M&M Live.

0: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Boedapest in Hongarije zijn de voorbije avond tienduizenden mensen samengekomen om de eedaflegging van Péter Magyar te vieren, de nieuwe Hongaarse premier. Op het plein voor het parlement werd een groot volksfeest georganiseerd. Magyar heeft er ook een toespraak gehouden. En correspondent Stefan Bos luisterde mee.
1: Wat mij is bijgebleven is zijn oproep aan de president om af te treden. En dat heb ik nog nooit gezien tijdens mijn jaren hier in Hongarije. Hij zei tegen de president: u heeft gezegd dat de helft van het land bestaat uit insecten die uitgeroeid moesten worden. Ga nu alsjeblieft weg. Het is nu voor u de tijd om af te treden. En toen zei de president: nog altijd bestaat het vaderland. Maar het was een enorme harde confrontatie in het parlement die ik nog niet eerder heb gezien hier.
0: In Mali in West-Afrika zijn opnieuw tientallen mensen gedood bij aanvallen van een terreurgroep die banden heeft met Al-Qaeda. Eerder deze week kwamen bij verschillende aanslagen van die terreurgroep ook al zeker 30 mensen om het leven. Die terreurgroep wil strenge islamitische wetten invoeren in Mali en ze steunt ook rebellen die willen dat het noorden van het land onafhankelijk wordt. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 2-0. In het klassement blijft Club Brugge aan de leiding staan en Sint-Truiden blijft derde. Wouter Franke, de trainer van Sint-Truiden, was ondanks de nederlaag toch tevreden.
2: We hebben een bepaald DNA gecreëerd waar je moet voetballen. En we hebben dat al een paar keer heel goed laten zien tegen Club Brugge. Omdat zij ook wel die op dezelfde manier erin staan. En vandaag was het net niet goed genoeg om er echt meer tegenover te zetten.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Lokaal is er kans op nevel. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken en kans op buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.